0: zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Ja, gelukkig, we leven nog, want vannacht scheerde er namelijk een asteroïde langs onze aarde. Dat klinkt als het begin van een slechte science fiction film. Maar hey, we staan er nog. Geen einde van de wereld, gewoon een lekker kopje koffie. En alweer de beste muziek hier op de radio. Welkom in de Good Morning Show. Bijna 7:00, dit is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Gevangenen spreken cipiers straks enkel nog aan met een voornaam en een code van 5 cijfers. Het naamplaatje op hun uniformen verdwijnt dus. Justitieminister Annelies Verlinde schermt zo een volledige identiteit beter af na verschillende wraakacties op cipiers de voorbije maanden. De maatregelen komen er omdat er al maar meer leiders van zware criminele organisaties in onze gevangenissen zitten opgesloten. En die gebruiken ook vaker intimidatie en andere bedreigingsmiddelen. Daarna de zaak van de vermoorde advocaat Claudia van der Stichelen. De verdachte van 73 die weigert een confrontatie met haar zoon. Die zag de moord gebeuren en raakte zelf ook zwaar gewond toen de dader op hem schoot. De jongeman van 25 zei aan de speurders tijdens een reconstructie dat hij die verdachte formeel herkende als de dader. Maar zo'n confrontatie heeft geen enkele meerwaarde, zegt de advocaat van de man van 73. Advocaat Claudia van der Stichelen werd op 28 oktober 2023 op klaarlichte dag doodgeschoten in haar voortuin in Sint-Lievenshoutum in Oost-Vlaanderen door een oudere man in overal. En in de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen gedood na een schietpartij bij een moskee. Agenten vonden iets later de lichamen van de daders van 17 en 19 jaar in een auto in de buurt. Politie spreekt voorlopig van een haatmisdrijf en president Trump veroordeelde de verschrikkelijke situatie. De 2 jonge daders stapten vermoedelijk zelf uit het leven. Vlakbij de moskee is ook een islamitische school, maar alle kinderen zijn veilig, benadrukte de politie. Zwaar bewolkt met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op deze namiddag. Morgen opnieuw veel wolken met eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon. Maxima tot 19 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 65 km per uur.
4: En meer weer krijg je zo meteen ook van onze weerman Erwin. Het is nu bijna 7:02 en er wordt al file gereden. Op de E40 naar Brussel, daar moet je 26 minuten bijtellen van Afliegem tot Groot-Bijgaarde. Op de Brusselse binnenring is dat 17 minuten van Deelbeek tot Jette. En op de E40 naar Brussel een kwartier van Haasrode tot Bertum. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan is dat minder dan een kwartier.
6: Good Morning Show met Tony Talboom.

0: Morning Show.
1: Nostalgie Plus.
0: De beste muziekmix uit de 60s, 70s en 80s in de ochtend.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.

0: En dan moet je weten dat The Walk of Life bijna niet op het album Brothers in Arms was beland. Mark Knopfler wilde hem eigenlijk schrappen, vond hem niet goed genoeg, maar gelukkig stak de producer daar een stokje voor. We tellen af naar het Pinksterweekend. Alweer een lang weekend. En wat voor een met veel zon. Dat klopt, hè, Erwin?
1: Ja, dat ja. Tony. Goedemorgen. Klopt helemaal, maar zo ver zijn we nog niet natuurlijk.
0: Nee, maar ik kijk altijd naar het positieve. Enfin, ja. Ik weet dat we eerst nog door een zure appel moeten bijten. Of toch min of meer. Wat mogen we vandaag verwachten?
1: Ja, het is niet de best, dat klopt. Hè. Regenzone ligt klaar en arriveert momenteel in West-Vlaanderen. En die regen, het is maar een beetje regen, trekt in de loop van de voormiddag traag door de rest van het land. Het gaat dus om niet veel regen. Oh, 2 hoge 3 liter per vierkante meter. Dat zijn geen grote hoeveelheden. En nog voor de middag wordt het aan zee al opnieuw droog. Later vanmiddag en vanavond volgt dan ook de rest van België. Het is voorlopig wel nog fris. Straks stijgen die temperaturen tot 15 graden. En er komt straks ook een goed voelbare wind te staan.
0: Ja, ik had toch al het gevoel deze ochtend op de fiets dat het al ietsje warmer is dan de voorbije dagen. Of was dat alleen maar een gevoel?
1: Nee, dat klopt. Want de afgelopen dagen hadden we recht op 11, 12 graden. Vandaag dus 14, 15 graden. Het wordt alsmaar warmer. Ook morgen trouwens. Maar nog met wisselvalligheid. Omdat er verse buien door het land trekken. En die buien worden opnieuw wat intenser. Dat komt omdat het ook wat warmer wordt. De kans op hagel en onweer zijn opnieuw aanwezig. Maar ja, die pluspunten zijn er. De wind zwakt in kracht af. En het wordt geleidelijk warmer. Woensdagmiddag stijgt het kwiktal tot 18 graden. Ja, en dan is het echt uitkijken naar donderdag. Afgezien van één enkel buitje blijft het dan overal al droog met steeds meer zon bij 20 graden.
0: Ja, en dan donderdag de laatste buien. En dan is het uitkijken naar het weekend zeker.
1: Amai zeg, ja. Moeder Natuur heeft die timing perfect voorzien voor dat verlengde weekend. Het wordt een zomersweekend, zoveel is duidelijk. Vrijdag en het weekend, het wordt gewoon warm. Zeker in het binnenland, bij temperaturen tot 7, misschien wel 28 graden. Ja, de timing zit dus perfect. Misschien dat er zondagavond een onweersbui tot ontwikkeling komt. Maar dat is nog een beetje ver af. Dat moeten we afwachten op de weerkaarten. Laten we ons focussen op die zon, op die warmte, op al die terrasjes, de korte broeken, de t-shirts. Het kan allemaal vanaf vrijdag.
0: Oké, we kijken er naar uit, Erwin. En hoe het zich verder ontwikkelt, dat horen we morgen van jou.
1: Voilà, zoiets, ja.
0: Oké, tot morgen, Erwin. Bedankt.
1: Dag, Tony. Heel goede dag.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Abby heeft moeite om uit zijn bed te komen, dat is duidelijk. Hè? Die heeft een paar wekkers gezet, Tim Hardin in How Can We Hang On To A Dream. Goedemorgen allemaal, straks een Ierse classic. Ja, als de DJ die daar niet op een trouwfeest draait, dan is het geen feest geweest. Ja, en zo meteen heb ik dan Alexandrie, Alexandra. Dat nummer dat kwam pas uit op 15 maart 1978. En dat was exact de dag dat Claude François begraven werd. Ja, terwijl heel Frankrijk in rouw was om hun Clo-Clo dansten ze tegelijkertijd op die disco classic. Toch een vreemd contrast. Maar wel een ultiem eerbetoon aan een man, ja, die toch wel leefde voor het entertainment. Zometeen Claude François dus.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig,
2: ze gaat niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden. Zo.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
6: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Score nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
13: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
12: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.

radio's, ze waren erbij deze ochtend op 19 mei, dinsdag, en het is 7:45. Ja, en we gaan meteen verder met de juiste energie bij je koffie. You're such a good looking woman van Joe Dolan. Deze classic, ja, dat is in Ierland bijna een tweede volkslied geworden. Hè. Als je daar op een bruiloft of een ander feestje bent en de DJ draait deze plaat niet, dan is het feest officieel niet doorgegaan. When

0: En zo meteen gaan we naar 1986. De film Top Gun draaide toen in de bioscoop. Tom Cruise droeg een pilotenbril. En iedereen wilde plotseling bij de luchtmacht. Maar de echte ster van die film, dat was natuurlijk de soundtrack. Hè? Berlin, Take My Breath Away. 19:30, het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gezondheidsexperts en mensen uit het onderwijs willen dat meisjes al in de kleuterschool leren dat ze een vulva hebben. Ook menstrueren moet weg uit de taboesfeer. Nu krijgen leerlingen pas in het vierde leerjaar les over de geslachtsdelen. En dat veroorzaakt onduidelijkheid, schaamte en gezondheidsklachten. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen beschikt niet over de vereiste opleiding of brevetten, blijkt uit cijfers van de federale politie. Als

0: hoofdcommissaris wil worden, moet je een zware en lange opleiding doorlopen. In de praktijk blijkt dat er in Vlaanderen een 20-tal commissarissen zomaar tot zonechef werden gebombardeerd. En in de Engelse voetbalcompetitie ligt de kampioenstitel voor het grijpen voor rode duivel Leandro Trossard en zijn ploeg Arsenal. Ze wonnen gisteravond met een zuinige 1-0 van degradatieploeg Burnley. De stand heeft Arsenal nu 5 punten voorsprong op Manchester City van die andere rode duivel, Jeremy Doku. City speelt vanavond tegen Bournemouth. En als ze daar punten laten liggen, mag Arsenal de champagne laten knallen op een nieuwe kampioenstitel. Zwaar bewolkt met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken met eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon. Maxima tot 19 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 65 km per uur.
1: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
2: En dan geef ik je nog de files mee van 20 minuten of meer. Op de E40 naar Brussel moet je er 24 minuten bij tellen. Van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op de E17 naar Antwerpen is dat 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Je schuift ook 20 minuten aan op de E313 naar Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E19 naar Antwerpen nog eens 20 minuten van Sint-Job in het Goor naar Antwerpen-Noord. Dat is vanuit de richting van Nederland natuurlijk. En op de Brusselse buitenring ook 20 minuten van Mont-Saint-Jean tot Leonard.
1: The Good Morning Show.

0: dan werd het bijna 10 minuten over 7:30. Ja, zo meteen zegt het refrein het helemaal. Hè. Everything's alright. Een betere mantra voor deze dinsdagochtend. Ja, kan je gewoon niet hebben, denk ik. Het is Stevie Wonder die ons extra punch komt geven. En daarna ook nog de Bee Gees. En straks heb ik ook de krantenkoppen voor jou voor deze dinsdag 19 mei.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
7: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Just in time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: The Good Morning Show.

wordt wel mooi en hemelsweer in het aankomende Pinksterweekend. En daar kijken we al naar uit. Hè. We gaan ervan genieten. Too Much Heaven van de Bee Gees. Mei 1983, toen stond David Bowie bij ons op 1 met Let's Dance in de hitlijsten. Maar de hitlijst in ons land had meer te bieden dat jaar. Ook Spando Ballet liever liet van zich horen met A Gold, een nummer over innerlijke rijkdom. Werd een top 3 hit voor de Britse band. Hè. Die komt eraan bij Nostalgie Plus. Nou, tijd voor een snelle duik in de actualiteit van deze 19e mei. Wat schrijven de kranten vandaag? Dat ben ik voor jou even gaan checken. Het Nieuwsblad schrijft 6000 flessen lachgas gestolen na inbeslagname door de politie. Die gaan daar niet om kunnen lachen, denk ik. Het Belang van Limburg dan. Prachtig festival weer en pintjes van 4 euro. Het gaat over het Extrema Festival dat er daaraan komt. En de Standaard geeft kinderles over het vrouwelijke lichaam. Meer daarover straks ook in onze uitgebreid nieuws. Gazet van Antwerpen dan, de ziekenhuis aan de stroom pleit voor nachtverbod op deelsteps. Dat zou volgens het ziekenhuis kunnen helpen voor minder slachtoffers. Vorig jaar waren er 342 verkeersslachtoffers met e-steps in Antwerpen. Het laatste nieuws dan, meer dan de helft van de Vlamingen vindt noodpakket nuttig, maar amper 4% heeft er eentje in huis. Heb jij er trouwens een in huis? Ja, wat er in zo'n noodpakket moet zitten, dat kan je vinden op de site van het Rode Kruis trouwens. En de morgen 3 doden bij schietpartijen aan moskee in San Diego. Ook 2 schutters, 17 en 18, zijn dood aangetroffen. Een groot drama daar dus.

Ja, ik moet dringend mijn Spaans eens bijschaven, want ik heb er niks van begrepen. Julio Iglesias, maar het is wel pure vakantie in je radio. Quiero, en met de classic die er nu aankomt, ja, die zegt ook, laat de zon maar komen. En die komt er ook. Hè. Volgend weekend, Pinksterweekend, dan kan je extra lang genieten van het zonnetje. Maar dat warmtegevoel, dat krijg je nu al hier op de radio met de Good Morning Show. En Katrina and the Waves...

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: Allee, jongen, wat is dat?
0: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
8: 19 mei vandaag. Ik hoop dat je een goede deugdoende nacht hebt gehad. Bij mij was het er wel eentje met vaak wakker worden. Ja, bang dat ik mijn wekker zou missen en overslapen. Maar kijk, ik ben er toch geraakt. Ondertussen tweede uur van de Good Morning Show. En klaar voor een ferme boost. Die krijg je zo meteen van ILO. Don't Bring Me Down. En dan is het 1 over nacht, 1 over 8 liever. Dit is het nieuws met Bart.
9: Goedemorgen. Gevangenen spreken cipiers straks enkel nog aan met een voornaam en een code van 5 cijfers. Naamplaatje op een uniform verdwijnt dus. Justitieminister Annelies Verlinde schermt zo een volledige identiteit beter af na verschillende wraakacties op cipiers de voorbije maanden. Dat komt omdat er al maar meer leiders van zware criminele organisaties in onze gevangenissen zitten opgesloten. En die gebruiken ook vaker intimidatie en andere bedreigingen. Dan naar de zaak van de vermoorde advocaat Claudia van der Stichelen, de verdachte van 73, die weigert een confrontatie met haar zoon. Die zag de moord gebeuren en raakte zelfs zwaar gewond toen de dader ook op hem schoot. De jongeman van 25 zei aan de speurders tijdens een reconstructie dat hij de verdachte formeel herkende als de dader. Maar zo'n confrontatie heeft geen meerwaarde, zegt de advocaat van die verdachte van 73. Claudia van der Stichelen werd op 28 oktober 2023 op klaarlichte dag doodgeschoten in haar voortuin in Sint-Lievershoutum in Oost-Vlaanderen door een oudere man in overal. En in de Amerikaanse staat San Diego in Californië zijn drie mannen gedood na een schietpartij bij een moskee. Agenten vonden iets later de lichamen van de daders van 17 en 19 jaar in een auto in de buurt. Politie spreekt voorlopig van een haatmisdrijf en president Trump veroordeelde de verschrikkelijke situatie. De twee jonge daders stapten vermoedelijk zelf uit het leven en vlakbij die moskee was ook of ligt ook een islamitische school. Maar alle kinderen zijn veilig, benadrukt de politie. Zwaar bewolkt vandaag met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken met eerst regen of buien. Daarna opklaringen en wat zon, maximaal tot 19 graden. Aan zee waait morgen wel een stevige wind tot 65 km per uur.
8: En dan is het de 3 over 8. Dit zijn de files van 20 minuten of meer. Op de Brusselse binnenring verlies je 28 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de buitenring is dat 23 minuten van Mont-Saint-Jean tot Leonard. Op de E40 naar Brussel 22 minuten van Haasrode tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de E19 naar Antwerpen 21 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En dan nog op de E17 naar Antwerpen 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West.
10: Good Morning Show met Tony Talboom.

prachtig, hè. 7:55 is het met I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. En straks nog zo'n koningin in je radio die deze zomer op de Lokerse feesten staat. Het is 19 mei. Op deze dag in 1974 werd de Rubik's Cubus gelanceerd door de Hongaar Erno Rubik. Ja, hoeveel tijd hebben we eigenlijk al niet verspild aan dat ding om het op te lossen. En dat is, meestal lukt dat dan ook niet, want ik vind het toch bijzonder moeilijk. Het werd in eerste instantie enkel gebruikt om studenten meer inzicht te geven. Rubik die nam een patent op zijn uitvinding, maar dan enkel in Hongarije. In de 80's ontdekte een Duitse speelgoedfabrikant de kubus en maakte er dan een commercieel succes van. Maar daar heeft Rubik niet zo van kunnen mee profiteren, helaas. Van ontdekkingen in de wiskunde gaan we op ontdekkingen in de grote oceaan. En dat doen we met de Calypso van John Denver natuurlijk. Hier is die als. We zijn weg op de grote golven. En dat kriebelt misschien een beetje in de buik. Hè? Dat op en neer gaan op de zee.

0: Deze zomer staat ze op de Lokerse feesten. Ik heb haar nog nooit live gezien, dus ik wil deze keer toch eens gaan kijken. Ik heb ondertussen al tickets gekocht, maar ben zeer benieuwd, want als ik recensies lees van voorbije concerten, ja, die gaan van zeer slecht tot, ja, het viel wel mee. Dus als jij Diana Ross ooit live zag, stuur me eens een berichtje met wat je ervan vond. Dat kan tegenwoordig ook via WhatsApp. Kijk even op nostalgie.plus. Daar staat hoe dat precies werkt. Zometeen heb ik een jarige in de radio. De iconische Grace Jones. Ze wordt 78 vandaag. En nog steeds de meest indrukwekkende verschijning op elk podium. La Vie en Rose.
1: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
3: flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: My Sweet Lord van George Harrison. Kreeg een berichtje van onder meer luisteraar Joyce. En die zag Diana Ross enkele jaren geleden. Ze zegt daarover nog zeer goed bij stem. Soms wel een beetje vals. En ze vergat ook stukken van de liedjes die ze moest zingen, stukken tekst dan. Er zijn veel verkleedpartijen, verwacht je daar maar aan. Dat is wat Joyce nog weet. Het was in 2023 dat de luisteraar Joyce Diana Ross live zag. Dankjewel om dit even te delen, Joyce. Ik ben zeer benieuwd wat te verwachten van deze Motown-legende. Die komt dus naar de Lokerse feesten. Ja, het is nog eventjes wachten. Het moet eind juli is het ongeveer, denk ik. Zomerfestivals, ze geven je toch altijd iets om naar uit te kijken. Straks Sherbet met dat hele bijzondere nummer How's That, maar eerst Cyndi Lauper. En ik heb ook het nieuws en weer, of tenminste, dat heeft Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Antwerpen willen de spoeddiensten van verschillende ziekenhuizen de deelsteps verbieden tussen middernacht en 8 uur 's morgens om het stijgend aantal ongevallen met die deelsteps te stoppen. Want 's nachts gaat het bijna altijd om zwaardere accidenten door de alcohol, maar ook omdat veel mensen niet gewend zijn om met die deelsteps te rijden. Record aantal kinderen en jongeren zijn het afgelopen jaar online seksueel uitgebuit. Het gaat om zo'n 840 gevallen van sexting, grooming en sextortion. Child Focus wijst in zijn jaarverslag naar de opkomst van artificiële intelligentie die een belangrijke rol speelt in die stijging van seksuele uitbuiting online. Daarom moet justitie een duidelijkere en sterkere wetgeving uitbouwen. En 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen die beschikt niet over de vereiste opleiding of brevetten, blijkt uit cijfers van de federale politie dan. Als je hoofdcommissaris wil worden, moet je een zware en lange opleiding doorlopen. In de praktijk blijkt dat er in Vlaanderen toch nog een 20-tal commissarissen zomaar tot zonechef werden gebombardeerd. Zwaar bewolkt met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden.

0: Soms klaart het ook wat op. Morgen dan opnieuw veel wolken met eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon. Maximaal tot 19 graden. Aan zee waait een stevige wind morgen tot 65 km per uur.
1: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: En dan is het bijna 8:55. Ik geef je de files mee van 20 minuten of meer. We beginnen op de Brusselse binnenring. 30 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E17 naar Antwerpen is dat 22 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E19 naar Antwerpen 20 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E40 naar Brussel ook 20 minuten van Affligem tot Sint-Agatha-Berchem.
1: De Good Morning Show.

0: het was blijkbaar alles of niets in de studio voor de zanger van de Monkees. Mike Dolenz die had een stevige keelontsteking en moest er alles uitpersen. Ja, voor zijn stem het helemaal begaf, hè, die dag. Maar het is gelukt. Als je er maar in gelooft, kan helpen. Hè. Meteen ook een goede motivatie om mee te pakken op deze dinsdag 19 mei. I'm a believer, de Monkees.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Oh, zoveel video!
8: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Gloria Gaynor en I Will Survive. Volgend weekend, Pinksterweekend. En het is ook mooi weer dan. En dat is meteen ook een goede start voor een van de grootste kermissen van ons land, de Singsevoor. En daarom gaan we deze week op zoek naar kermisplaten. Classics die je terugbrengen ja, naar de botsauto's bijvoorbeeld, of de rups. Stuur ze maar door, hè, als je zo'n platen kent. En dat mag vanaf nu trouwens ook met WhatsApp. Hoe dat werkt, vind je op onze website nostalgie.plus. En ook daar kan je nog steeds berichtjes sturen naar ons. Dus ook met WhatsApp, dat is heel makkelijk. Ga maar eens kijken op nostalgie.plus. Wat is jouw favoriete kermisplaat? Laat van je horen. En ondertussen gaat deze heerlijke ochtend gewoon verder. De Good Morning Show nu met Level 42. En straks heb ik dan ook die topclassic van Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Het is nu 13 voor 9.

zomaar een monument in je radio bij Nostalgie Plus met Simon & Garfunkel. En dan deze Tony Burrows, dat is een man met een zeer bizar wereldrecord op zijn naam. In éénzelfde week in 1970 zong hij op 3 verschillende nummers in de Britse top 10. Telkens met een andere bandnaam. Edison Lighthouse, White Plains en Brotherhood of Man. Hier hoor je hem bij Edison Lighthouse. Goedemorgen allemaal.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, Marties WK.
4: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: Immoscoop!
11: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
12: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
12: Dat is wel een meld, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: Allee, jongen, wat is dat?
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Ook open op zondagnamiddag.
8: Welkom allemaal, dit is nog tot 10 uur de Good Morning Show en dan is Leen hier weer. Hè. Op de middag hoor je ook Michel Follet, later op de dag Domi en Sebastian de Krop met Good Vibrations. En vanavond jouw verhaal, jouw muziek met Anne Grutman. Your golden years. Ja, je hoort het, we zijn er de hele dag voor jou. Nostalgie. 1 over 9, dit is het nieuws met Bart van Langhoven. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een record aantal kinderen en jongeren zijn het afgelopen jaar online seksueel uitgebuit, staat in het jaarverslag van Child Focus. Het gaat om zo'n 840 gevallen van bijvoorbeeld sexting, grooming en sextortion. Een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden. Het zijn vooral jongens die slachtoffer zijn. Child Focus wijst naar de opkomst van artificiële intelligentie die een belangrijke rol speelt in de stijging van seksuele uitbuiting online. Daarom moet justitie een duidelijkere en sterkere wetgeving uitbouwen. In Antwerpen willen de spoeddiensten van verschillende ziekenhuizen de deelsteps verbieden tussen middernacht en 8 uur 's morgens. Om het stijgend aantal ongevallen met die deelsteps te stoppen. Want 's nachts gaat het bijna altijd om zwaardere incidenten door de alcohol. Maar ook omdat veel mensen niet gewend zijn om met die deelsteps te rijden. Jongeren onder de 16 mogen die sowieso niet gebruiken. En burgemeester van Doesburg pleit nu voor een verplicht kenteken voor die e-steps. En in de Engelse voetbalcompetitie ligt de kampioenstitel voor het grijpen voor rode duivel Leandro Trossard en zijn ploeg Arsenal. Ze wonnen gisteravond met een zuinige 1-0 van degradatieploeg Burnley. In de stand heeft Arsenal nu 5 punten voorsprong op Manchester City van die andere rode duivel, Jeremy Doku. City speelt vanavond tegen Bournemouth en als ze daar punten laten liggen, mag Arsenal de champagne laten knallen op een nieuwe kampioenstitel daar in Engeland. Zwaar bewolkt met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken en eerst regen of buien. Daarna opklaringen en wat zon. Maxima tot 19 graden. Aan zee waait een stevige wind tot 65 km per uur. Donderdag veel wolkenvelden en droog bij een zachte 22-23 graden. En vrijdag veel zon en tot 26 graden.
8: Daar kijken we naar uit, hè? Naar die hogere temperaturen en vooral het zonnetje. Hebben we even moeten missen. 9:03 is het ondertussen. Je staat in de file op de Brusselse binnenring. Daar moet je 24 minuten bijtellen van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E40 naar Brussel is het 20 minuten aanschuin van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de E40 naar Brussel 17 minuten van Afligem tot Sint-Agatha-Berchem. Ergens anders in de file is dat minder dan een kwartier.
0: Good Morning Show met Tony Talboom.

over 9 met Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown. En terwijl heel de wereld in de ban was van ABBA in de 70s, ja, dachten ze in Nederland, dat kunnen wij ook, maar dan met een tikkeltje meer glamour. Een betere groepsnaam kan je dan niet bedenken dan Champagne natuurlijk. Hier zijn ze. Dit is Rock'n'Roll Star en daarna alweer een icoon. George Michael met Careless Whisper.

0: George Michael en The Careless Whisper. 19 mei vandaag. En Harry en Meghan die stapten op deze dag in 2018 in het huwelijksbootje. Tegenwoordig varen ze vooral hun eigen koers. Liefst zo ver weg mogelijk van Buckingham Palace. Ja, het was wel een sprookjeshuwelijk natuurlijk. En als dat nog altijd zo voelt, dan zingt Meghan zo meteen luidkeels mee met Millie Jackson. My man is a sweet man.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Dylan die schreef ook wel eens songs voor deze band, The Birds. En Bob Dylan die wordt dit weekend 85. Dat gaan we dan uitgebreid vieren natuurlijk. Goedemorgen allemaal. Ik heb hier You're So Vain van Carly Simon klaarstaan. Let zo meteen eens goed op de bassist. Dat is een Duitse muzikant. Zijn naam is Klaus Voorman. Een bijzondere man, want diezelfde Klaus ontwierp ook de hoes voor het album Revolver van de Beatles. En in 1982 dook hij opnieuw op

0: Carly Simon, You're So Vain. Zometeen Rod Stewart en Gilbert O'Sullivan. En dit zijn de files. Wow, het begint goed te gaan hoor, op de weg. Er staat nog een langere file op de Brusselse binnenring. 24 minuten moet je er aanschuiven. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En dan op de E40 naar Brussel is het 10 minuten van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Als je ergens anders aan het aanschuiven bent, is dat minder dan 10 minuten.
1: De Good Morning Show.

0: Deze maand is het precies 59 jaar geleden dat de Beatles in Londen hun Sgt. Pepper presenteerden. En bij ons in de Lage Landen zorgde Boudewijn de Groot, samen met tekstschrijver Lennart Nijg, zelf voor een Nederlandstalige versie van die psychedelische revolutie. Het land van Maas en Waal, zometeen.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time that up.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

Ja, en zo hebben we onze beweging weer gehad hè, voor deze dag. Everybody get up and boogie met Freddie James. Ja, het is vandaag 19 mei. Op deze dag in 1962 zong Marilyn Monroe Happy Birthday voor de president. Ja, dat is zo'n moment dat net zo iconisch is als de stem van Whitney Houston. Hè. Ik heb ze mee voor jou met Saving All My Love For You. En straks nog een icoon in de ochtend. Hier bij Nostalgie Plus natuurlijk, want hier krijgen ze allemaal hè, heel het jaar door. Fleetwood Mac, die komen er dus ook nog aan. Go Your Own Way.

Fleetwood Mac. Go your own way. Het is 7:10. Als je benieuwd bent wat Timon in zijn kookpot heeft vandaag, blijf dan zeker bij ons Nostalgie Plus, want hij komt weer op bezoek bij Leen zometeen in Vrouwentongen. Elke weekdag hier vanaf 10 uur. Dus geniet ervan. Geniet van deze mooie dinsdag en geniet van de muziek. Dit is nog Maywood en zometeen ook Billy Preston en Sarita.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Goedemorgen, super tof dat je erbij bent. Ik ben ook aanwezig en ik haal er zo meteen ook nog twee bij, namelijk Elton en Kiki. Het is goed 10:00. Tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De meest sociale manier om patiënten meer te laten betalen bij de dokter is het duurder maken van labotests, scans, het dagziekenhuis en een bezoek aan de specialist. Dat zeggen experts van het RISIF, dat is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Aan het tarief bij de huisarts willen ze niet raken, want sommige mensen gaan nu al niet naar de dokter omdat het te duur is. Het remgeld verhogen kan bijna 130 miljoen euro per jaar opleveren, zegt het RISIF nog. Het zijn de voorstellen die de komende begrotingsonderhandelingen moeten vergemakkelijken. In Antwerpen willen de spoeddiensten van verschillende ziekenhuizen de deelsteps verbieden tussen middernacht en 8:00 morgens om het stijgend aantal ongevallen met die deelsteps te stoppen. Want 's nachts gaat het bijna altijd om zwaardere incidenten door de alcohol, maar ook omdat veel mensen niet gewend zijn om met die deelsteps te rijden. Jongeren onder de 16 mogen trouwens die sowieso niet gebruiken. En de burgemeester van Antwerpen, Van Doesburg, pleit voor een verplicht kenteken voor die deelsteps. En er komen in het oosten van Congo 3 speciale centra om ebola-patiënten te behandelen. In het Afrikaanse land stierven nu al bijna 120 mensen door dat virus. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een internationale noodsituatie. Congolese autoriteiten stelden al meer dan 300 vermoedelijke besmettingen vast in de provincies Noord-Kivu en Ituri. Ook in buurland Oeganda stierf al iemand aan ebola, raakten mensen besmet. Dokters bevestigen dat de uitbraak van het virus wekenlang onder de radar bleef, omdat ze op de verkeerde variant van ebola testen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken met eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon. Maximaal tot 19 graden. Aan zee morgen waait een stevige wind tot 65 km per uur. Donderdag dan veel wolkenvelden en droog bij een zachte 23 graden. En vrijdag schijnt de zon volop. Ideaal terrasjes weer bij 26 graden.
1: Tongen met Leen de Marais.

Omdat ze allebei grote fan waren van Motown-duetten van bijvoorbeeld Marvin Gaye en Tammy Terrell, besloten ze er ook één te doen. En dan denk je, dan kruipen ze samen gezellig de studio in. Nee, Elton in Toronto, in Canada dus, zijn deel van de tekst ingezongen. En Kiki in Londen, en het klinkt alsof ze op elkaars schoot zitten. Zo doen wij dat hier ook. Hè. Wij maken samen dit radioverhaal. Ik in de studio op Linkeroever in Antwerpen. Jij in, ja, ik weet niet waar, in de keuken, living, bureau, wandel in de auto, ergens in Vlaanderen, misschien wel in Nederland. En zo lukt dat ook. Hè. Een aflevering van Vrouwentongen maken tot 12 uur. Op een grijze dinsdag, waarin we het met de muziek zullen moeten doen. Met zometeen de Jacksons, die de boogie de schuld geven. Eerst Melanie en de Edwin Hawkins Singers. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: Wat is het? De vijf broers zeker. De Jacksons en Blame It on the Boogie.
1: Gaat vreemd.
0: Peter Koelewijn mocht gisteren een van zijn meest succesvolle en vooral knotsgekke song over een koordanseres op het bordes brengen hier in Leen gaat vreemd. En dus bleef deze

et Alain Delon in Parole, Parole. En ik vroeg me gisteren af en vond dat het zo klonk of ze ooit een affaire hadden. En luisteraar Patrick, die wist het en die deelde dit berichtje hier. Hey Leen, wat Dali dat betreft, in de jaren 50 had ze een korte relatie met Alain Delon. Ze waren buren in hetzelfde appartementsgebouw. Ja, en van het een komt het andere. En ze gingen uit elkaar, maar bleven vrienden. En in 73 leverde dat Parole, Parole op. Dankjewel, Patrick, voor het verhaal. Dat is keuze A. En keuze B is een nederpopding.

0: Het is zo goed in België volgens het goede doel. Dat is B. Dat wil zeggen, ook vandaag weer twee keuzes. Gaan we de Franse Tour op met Parole, Parole? Of blijven we in het Nederlands met een ode aan België? Of is er leven op Pluto van het goede doel? Jij kiest en je doet dat via de weg die je ondertussen kent. Hè? Via onze site nostalgie.plus, waar je ook via de site een WhatsApp-berichtje naar mij kan sturen.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via onze site nostalgie.plus.

0: Ze gaan staan om dit hier te kunnen zingen. De jongens van Time Bandits, I'm Specialized in You. Voorlopig ziet het er naar uit dat die twee deugnieten daar, Dalida en Alain Delon, met hun Parole Parole, dat die het zullen halen. In de Leen gaat vreemd, maar alles kan nog veranderen. Want je hebt nog wel even de tijd. A, Parole Parole, en B, is het uw goede doel met België of is er leven op Pluto? Ik zie jouw berichtjes verschijnen. Gedurende Queen and the Temptations met My Girl. En daarna is er jouw keuze.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
6: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Ook open op zondagnamiddag.
10: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
11: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
12: ja,
11: toch?
12: Absoluut, ja, absoluut.
10: Krijg een helder gehoor op de economie.
13: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat dat dan?
10: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
13: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
10: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard. Standaard.

0: buiten dit film. Sister Act, hè, met Whoopi Goldberg, die er My God van maakte. My God, was ook wel leuk. My Girl, The Temptation.
1: Leen, gaat vreemd.
0: Ja, het zag er maar uit dat Parole Parole van Dalida en Alain Delon in 1973, dat dat het zou halen. Het is gekeerd. Het is helemaal gekeerd. Uw stemmen zijn binnengekomen en het is duidelijk, we gaan een ode brengen aan België door de jongens van het goede doel helemaal uit Nederland.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debameubelen in Sint-Niklaas of op Debameubelen.

mooie keuze natuurlijk. En bedankt ook vandaag opnieuw en elke dag om zo massaal te stemmen. En dat wil dus zeggen dat we morgen Dalida, niet Alida, maar Dalida en Alain Delon opnieuw het podium oproepen voor die Parole, Parole. Samen met een Italiaan met een zeer lieflijk liedje. Dus dat wordt misschien wel weer een moeilijke keuze morgen. The Ritchie Family nu.

0: met een heel orkest mee dat podium op in The American Generation van de Ritchie Family.
1: Oh, lekkers met Leen.
0: Veronique stuurt dat ze heel content is met de tomaatgarnaal die gisteren gemaakt is door Timon. Ze wou dat heel graag Timon eens horen doen, hoe hij die tomaten immondeerde, wat hij allemaal in die tomaatgarnaal deed of doet. En als je dat zelf nog eens wil horen, dan ga je naar onze site nostalgie.plus of de site van het Nieuwsblad. En daar in de luisteromgeving, daar hebben wij een zeer, zeer mooi plaatje voor al die mooie recepten, die tips, die tricks van onze chef Timon. Zometeen een soepje voor het goede weer dat in aantocht is.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
10: Mobiliteitsbudget?
9: Ja.
10: Laten we samen eens kijken.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: En... Colruyt trakteert.
13: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
14: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan je klaarstomen voor het warme weer dat er aankomt.
2: Ja.
1: Met een koud soepje, als ik het goed heb, hè?
2: Ja, een courgettesoep. Heel veel mensen, als ze aan koude soep denken, gaan ze waarschijnlijk nog de tomaten gazpacho.
1: Ja, dan denk ik aan inderdaad iets Spaans, gazpacho met paprika's in. En
2: maar eigenlijk kunnen ook wel met andere groenten ook perfect hetzelfde gaan doen.
1: Mm-hmm.
2: Ik vind het heel leuk in de zomer met zo'n courgette. Het er op zich niet zoveel voor nodig. Meestal doe ik een courgette of 2, 3 en 1 witte ui.
1: En de hele courgette ook, de zaadlijsten?
2: Ja, alles. Gaat dat toch gaan mixen, gaat dat toch gaan koken. Dus doe er maar van eerst alles bij. Ik ga die gaan versnijden en ik ga die kort even aanstoven in goed wat boter. Die ui erbij, die courgette erbij. Ik doe er een klein beetje gerispte tijm bij, dat wat smaak geeft.
1: Mm-hmm.
2: Goed wel wat kruiden met peper, klein beetje zout. En als het aanstoofd is, ga ik ongeveer blussen met mijn 750 ml groentebouillon. Je kunt ook met kipbouillon, maar ik vind dat eigenlijk wel fijn. Als je dan met vegetariërs zit, doet dat van eerst met groentebouillon, dan is die soep voor iedereen. Laat dan maar 10 minuutjes een kwartiertje pruttelen.
1: Ja, daar hamer jij op dat je echt je soep, je groentjes moeten soep, vrienden worden.
2: Ja,
1: zeg,
2: soep moet koken. Hè?
1: Ja, dan moet die, echt het is even, niet omdat het gaar is. Dan,
2: even in de bouillon, alles samen.
1: Ja.
2: Dan mixen. En dan laat ik volledig afkoelen. Dus ik laat dat volledig in de frigo afkoelen. En dan na een paar uur ga ik daar munt gaan bijmixen.
1: Ah.
2: Niet warm, want dat wordt zo wat wrang van smaak.
1: Ja.
2: Maar gewoon koud. Dat is eigenlijk gelijk dat je een soort een muntthee maakt. Ga ik hier ook koud gaan infuseren. Dus koud die munt mee met je courgettenbouillon. Gaan mixen. En dan gewoon gaan zeven.
1: En doe je er veel munt in? Mag ik daar goed wat in?
2: Op zo'n liter doe ik toch wel zo een goede tak of 8, 9.
1: Ja.
2: Dat zal toch zo'n goede bundel uit de winkel
1: je
2: zijn.
1: Je moet de smaak wel wat
2: ik
1: mee
2: vind dat wel
1: hebben,
2: echt wat dat erin zit. Hè.
1: Ja. Ja.
2: Zeker als dat koud is. In de zomer is dat heel fris als die munt smaakt dat gewoon doorzit. En dan werk je dat af. Vaak met wat Griekse yoghurt.
1: Ah.
2: Dat erover doet in je soep. En zo'n klein beetje pesto. Vind ik ook wel goed.
1: Ah, ja.
2: En als je zegt, ik wil nog echt een crunch. Kunnen nog ergens een pijnboompitje bij aanbakken. Dan werkt wel, al die smaken werken zeer goed samen.
1: Ja, heerlijk.
2: Ja.
1: En lekker fris.
2: En lekker fris van de zomer. Het gaat nodig zijn binnenkort.
1: Ja, ik hoop dus, dat we eindelijk eens koude soep kunnen gaan eten. Dat we geen soep moeten eten om ons te verwarmen.
2: Nee, dit is al.
1: Maar om wat af te koelen.
2: Het is geen leuk alternatief voor een gazpacho.
1: Voilà, dankjewel Timon. Tot morgen.
2: Yes, tot morgen.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zometeen hier in Vrouwentongen, Chaka Khan, maar dan wel in I'm Every Woman.
4: Your golden.
5: Het is precies 11 uur, tijd voor het nieuws, krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Halle in Vlaams-Brabant zijn 6000 flessen lachgas gestolen die agenten net in beslag hadden genomen bij een criminele bende. Het lachgas is minstens €300.000 waard, maar de politie kon die flessen niet opslaan in de rechtbank omdat ze kunnen ontploffen. Daarom lieten ze het lachgas gewoon in de loods van de bende staan, ook al verzegelden agenten het gebouw en vervingen ze het slot. Maar na enkele dagen was alles verdwenen. Politie zoekt nu dus opnieuw naar de daders en het lachgas. Parket benadrukt dat er dringend een oplossing moet komen om gevaarlijke in beslag genomen producten op te slaan. Gemiddeld 7,5 op 10. Zoveel geeft de Vlaming voor het inzamelen van afval, zowel aan huis als in het recyclage- of containerpark, blijkt uit onderzoek van steden en gemeenten en de Vlaamse afvalintercommunales bij 2500 Vlamingen. Mensen zijn vooral tevreden over het personeel en de service in de recyclageparken, maar minder over de prijzen die ze moeten betalen als hun afval daar komen brengen. Vlamingen kennen ook al maar vaker dan vroeger de papieren en digitale afvalkalender in hun stad of gemeente. En ook dat is goed nieuws. En vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine, 95 aan de pomp. Diesel stijgt met ruim 7,5 eurocent en kost je maximum €2,19 per liter. Als je benzine 95 tankt, komt dat op iets meer dan €2. En dat is toch bijna 4 jaar geleden dat die prijs zo hoog stond. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken, met eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon bij maximaal tot 19 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 65 km per uur. Donderdag dan veel wolkenvelden en droog bij een zachte 23 graden. Vrijdag veel zon en tot 26 graden.
7: Tongen met Leen de Marais.

I'm Every Woman. Ik ben nog altijd naar Peaky Blinders opnieuw aan het kijken op Netflix. Elke avond één aflevering doe ik. En dan begin ik in mijn boek te lezen. Anders, ja, dat is niet goed, hè? Te veel scherm. Dus ik probeer dat vol te houden. Maar dat wil dus zeggen dat ik wel even bezig ben om alle reeksen te herbekijken voor ik aan de film begin. Maar nu hoorde ik dit weekend iemand zeggen dat de film eigenlijk niet goed is. Enfin, zwart. Ik ga hem toch even bekijken, maar eerst die reeksen uit. Maar voor wie naar de cinema wil, daarvoor is er straks Wout natuurlijk, onze filmman. En die wil het hebben over de nieuwe, ja, een film waar ik eigenlijk nog geen enkele, dat moet ik eerlijk zeggen, geen enkele film van gezien heb. Want dat is een serie films, namelijk de nieuwe Star Wars film. Maar zien of Wouter gek van is, iets zegt mij van wel. In elk geval, hij gaat ons straks vertellen of het de moeite loont.

0: Veel women's in love in deze vrouw.
1: Veel man, Wout.
0: Een zeer goeiemorgen, Wout.
2: Goeiemorgen.
0: Jij wil het hebben over een nieuwe film in een reeks waar ik nog nooit één film over gezien heb, of van gezien heb. Ik ga meer zeggen, zelfs nog nooit een glimp. Ik ga nog meer zeggen, ik weet zelfs eigenlijk niet goed waarover het gaat. De Star Wars films.
2: Je mag blij zijn dat ik aan de lijn blijf hangen. Ik zou eigenlijk nu gewoon moeten ophangen. Hoe doe je dat? In al die jaren nog nooit zelfs een glimp gezien.
0: Ja, ik weet het. En ik vind dat ik daar niet eens veel moeite voor moeten doen heb. Maar ik denk, als je daar niet echt voor open staat, ik weet het niet. Weet je wat, ik ga dat doen als ik een keer met pensioen ben. Dan ga ik al de Star Wars eens bekijken. Ja, wie weet.
2: Ja.
0: Goed,
2: ja,
0: dus er is een...
2: worden met hoogtes en laagtes. Maar je gaat er wel geen spijt van hebben.
0: Nee. Zeg, de nieuwe Star Wars film, de hoeveelste is dat dan? Want ik weet dat er veel zijn.
2: Ik moet eventjes rekenen. Technisch gezien is dat de 12e, denk ik.
0: Ja, want er zijn prequels en sequels dat is er ook ondertussen allemaal, hè? Dat weet ik.
2: De elfde film, echt. Ja. De elfde film in de zalen.
0: The Mandalorian en Grogu.
2: Ja, dat slaat nergens op als je natuurlijk niets van de Star Wars film gezien hebt.
0: Nee.
2: Maar het handige aan deze film is, je moet eigenlijk heel weinig gezien hebben om te kunnen instappen. Want eigenlijk is het een soort spin-off, een klein zijverhaaltje. Het komt voort uit een televisiereeks, eigenlijk, The Mandalorian. Nu, wat zijn Mandalorians? Dat zijn in de wereld van Star Wars een soort premiejagers die tegen betaling allerlei planeten rondreizen en daar allerlei gruwelijke monsters te lijf gaan. En Grogu, dat is een heel klein, schattig alientje. Een babytje eigenlijk. Maar hij is natuurlijk veel krachtiger dan hij eruit ziet. En die gaan samen op avontuur. En basically moet je niet meer weten dan dat om naar deze film te gaan kijken. Dus het is niet per se nodig om 3 seizoenen van de reeks te zien. Je kan gewoon met die basisinformatie gaan zitten. En wat je dan krijgt is eigenlijk wel best een heel charmant, lichtjes ouderwet science fiction avontuur. Waarin er dus, wat ik zeg, monsters moeten worden verslagen en naar planeten wordt gereisd en alles met lasergeweren wordt geschoten. Maar het is vooral heel, heel mooi om naar te kijken. Mm-hmm. Visueel is het wel echt knap. Het heeft een beetje een soort westernachtige sfeer.
0: Zie ik dan weer wel graag. Een western.
2: Er wordt heel uitdrukkelijk geknipoogd naar zo de Clint Eastwood's films van vroeger. Zeker met de muziek. Allee, dat is bij momenten echt heel duidelijk Ennio Morricone geïnspireerd. Het ziet er heel tof uit. En het is vooral die vriendschap tussen die stoere premiejager die gespeeld wordt door Pedro Pascal.
0: Alright.
2: Eigenlijk het meeste hoort, want die premiejagers die hebben een helm op. Hè? En dus heel af en toe zet hij die maar af. Toen dat hij die rol voor het eerst speelde, was hij natuurlijk nog niet bekend en dat maakte dan niet uit. Maar nu weet iedereen wie Pedro Pascal is en moet hij af en toe zijn helm wel een keer afzetten. Want ja, anders wordt het, anders wordt het belachelijk. En de vriendschap tussen hem en dat kleine wezentje, dat werkt wel gewoon. Dat is zeer mooi, grappig en soms lichtjes ontroerend om naar te kijken.
0: The Mandalorian en Grogu. Hoeveel op 5, Wout?
2: Pakt een mooie 3,5.
0: 3,5 toch, de nieuwe Star Wars film. Kijk eens aan. Voilà. Het zijn nog een paar dagen. Het is nog een paar dagen minder weer. Het is iets. Maar zelfs met schoon weer, hè. Jij doet dat ook graag, hè. Met schoon weer in de cinema gaan zitten. Ik doe dat ook graag.
2: Natuurlijk. Met elk weer gewoon.
0: Kijk, dat zijn.
2: Het is vluchten voor het gure weer. En als het mooi weer is, dan heb je daar verkoeling. Dus je vindt altijd wel een excuus.
0: Reden. Dat zijn de echte filmfreaks, hè. Wout, dank je wel. En tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Zometeen mogen de Rolling Stones ook nog eens meedoen met het fantastische Miss You.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Because I Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh nee.
2: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, Marties WK.
6: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Luister je graag naar Nostalgie Plus? Volg ons dan ook op Facebook en Instagram.
11: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
10: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook.
6: Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.

Er is net zeer slecht nieuws binnengekomen over Margriet Hermans, die via haar sociale media en die van Céline meedeelt dat ze onmiddellijk stopt met optreden, omdat er, zo meldt ze zelf en dus ook Céline, een agressieve en zeer snel groeiende vorm van kanker is vastgesteld bij Margriet zelf. In overleg met haar artsen, haar echtgenoten en Céline is dus besloten dat Margriet met onmiddellijk

enige genezing. Maar in elk geval zeer veel sterkte toegewenst. En ik heb nog even wat opgezocht. Een stukje muziek natuurlijk, want dat was haar leven van Margriet Hermans. Een stukje muziek dat ze samen met Céline heeft gezongen in Liefde voor Muziek. Vechter.

Céline en Margriet. Margriet, 72 jaar, die dus onmiddellijk stopt met alle professionele activiteiten omdat er een zeldzame kanker bij haar is vastgesteld. Margriet en de hele familie en vrienden, zeer veel sterkte toegewenst van ons allemaal.

liedje gevonden. Ja, waarom? Ja, gewoon omdat het een tof liedje is, zeker. Hè? Earth, Wind and Fire en Weekend. We gaan er die twee gasten binnenhalen met hun zwarte hoed. In het zwart gekleed, zwarte zonnebril op. De Blues Brothers. Maar dan wel met Aretha Franklin.

0: Ik word op de vingers getikt door Louis. Louis die beweert dat ik daarnet Weekend van Earth, Wind and Fire gezegd heb. En niet Earth and Fire. Dat was niet de bedoeling, Louis. Maar het kan a slip of the tongue zijn. Als het zo is, mijn diepe, diepe, diepe excuses.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoop, man!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: iedereen meegezongen en meegewiegd en geshaked met I'm a Soul Man van Sam en Dave. Het was geen perfecte dag geweest. Hij had ruzie gemaakt met zijn vrouw. En net daarom misschien schreef hij dit nummer. Lou Reed, Just a Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Wat kan je hier nog verwachten bij Nostalgie Plus? Tussen 4 en 7 is er Sepp en zijn Good Vibrations Domi met de beste muziek uit de 60s, 70s en 80s. En zometeen Michel met de mooiste verhalen bij zijn muziek. Smakelijk eten voor zometeen. En nu is het stilletjes aan Michel.
1: Dag luisteraar, dag Leen. Ik begin zo meteen met Wings, dat zit al goed, hè. Dan is er Yaz, The Everly Brothers, Madonna, Olivia Newton-John en Pete Townsend. En die is net als die Yaz vandaag jarig.

2000, dan denk je natuurlijk aan The Who. Een baanbrekende rockgroep van de jaren 60. Maar dat kon niet blijven duren. Dus een aantal van de Who-leden gingen solo. Roger Daltrey, de zanger, en ook de gitarist Pete Townshend. Dat resulteerde in een aantal heel knappe platen. Niet altijd even radiovriendelijk, maar dit nummer vind ik nog altijd erg sfeervol. Let My Love Open the Door. En de deur gaat vandaag wagenwijd open voor Pete Townshend, want hij wordt, ja, ik zat te denken, hoe oud. Dat weet ik tegen het moment dat ik het draai. En het is helemaal aan het eind van de uitzending. Pete Townshend.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
4: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, that happened.
4: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: De week schiet alweer aardig op. Voor je het weet is het woensdag, maar we houden het nog even op dinsdag. Your golden years. Nostalgie. Het nieuws, Bart van Langhoven.
7: Goedemiddag. Gemiddeld 7,5 op 10. Zoveel geeft de Vlaming voor het inzamelen van afval, zowel aan huis als in het recyclage- of containerpark. Blijkt uit onderzoek van Steden en Gemeenten en de Vlaamse afvalintercommunales bij 2500 Vlamingen. Mensen zijn vooral tevreden over het personeel en de service in die recyclageparken, maar ook minder over de prijzen die ze moeten betalen als hun afval daar komen brengen. Vlamingen kennen ook vaker dan vroeger de papieren en digitale afvalkalender in hun stad of gemeente. En ook dat is een goede evolutie. Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine 95 aan de pomp. Diesel stijgt met ruim 7,5 eurocent en kost je maximum 2,19 per liter. Als je benzine 95 tankt, komt dat op iets meer dan 2 euro. En dat is bijna 4 jaar geleden dat die prijs zo hoog stond. De meest sociale manier om patiënten meer te laten betalen bij de dokter is het duurder maken van labotests, scans in het dagziekenhuis en een bezoek aan de specialist. Dat zeggen experts van het RISIF, het Rijk Instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Aan het tarief bij de huisarts willen ze niet raken, want sommige mensen gaan nu al niet naar de dokter omdat het te duur is. Het remgeld verhogen kan wel. Bijna 130 miljoen euro zou dat per jaar opleveren, zegt het RISIF nog. Het zijn voorstellen die de komende begrotingsonderhandelingen moeten vergemakkelijken. En ik eindig met minder goed showbiz nieuws, want zangeres en televisiefiguur Margit Hermans, 72 jaar intussen, die stopt meteen noodgedwongen met haar carrière. Dokters stelden bij haar een agressieve vorm van kanker vast. Margit Hermans schrapt dus al op optredens en publieke activiteiten en focust zich nu op haar gezondheid en familie. Maar ze kijkt, ondanks haar ziekte, dankbaar terug op een succesvol leven als zangeres, tv-persoonlijkheid en politica. Vanmiddag buien en enkele opklaringen bij 16 graden. Vanavond zwaar bewolkt met regen. Morgen begint met veel wolken en periode van buien of regen. Daarna klaart het op en wordt het droger bij 19 graden. Donderdag droog met wolkenvelden en tot 23 graden. Vrijdag schijnt de zon volop bij zomerse maxima rond 26 graden.
2: 100% Follet.

Knop het goed in je oren. Listen to what the man said. Wings, voortreffelijke single met een heel bijzonder einde. Uitgebracht op 19 mei in 1975. Prettige dinsdag met de man waarover Wings zong. Bedoelen ze wellicht je huisarts, want het is vandaag internationale dag van de huisdokter. De mijne heeft me alweer in lange tijd niet meer gezien. Het is een dame als ze maar niet denkt dat er iets mis is met mij. Integendeel, hoewel als ik kijk naar Sen, mijn maatje, die ziet er pas gezond en fit uit. Buik intrekken dan maar. The Everly Brothers, Madonna, Olivia Newton-John, Gary Puckett en The Union Gap. Het zijn enkele namen die langslopen. En Yasmine Evans, beter bekend als Yas. Die wordt vandaag 66. En ze werd in 1988 plots een ster met dit stormende liedje.

0: Down is geen optie. Juist, met een optimistisch liedje dat zowat in de hele wereld aansloeg. En top 5 haalde, meestal zelfs nummer 1, behalve in Amerika, waar het niet verder kwam dan nummer 96. Dat moeten ze dan maar zelf weten. Lekker vrolijk, dat houden we zo met de Chiffons.
1: 100% onbezorgd.

De Chiffons, dameskwartet, bekend van He's So Fine, maar deze vind ik nog prettiger. One Fine Day, dat wens ik je toe. Maar je moet dat er vooral zelf van proberen te maken. Op 19 mei 1998 kregen Sonny en Cher hun ster op de Hollywood Walk of Fame. Sonny Bono was er niet bij, want die was dat jaar overleden bij een ski-ongeval. Deze hit scoorde Sonny en Cher nog in 71. All I Ever Need Is You. Sometimes.

Sonny en Cher, tot 74 ging het goed tussen beiden. Toen begon hun huwelijk te wankelen. Morgen Cher in haar eentje, want dan is het feest. Cher wordt namelijk 80, al wil ze er 50 uitzien, maar dat pakt niet bij mij. Mooie vergeten comeback single nu van die Everly Brothers. Ze hadden met On the Wings of a Nightingale gescoord en wilden dat succes verlengen met dit liedje.

0: drie Everly Brothers in 1986. Dave Edmunds hield hen toen een hand boven het hoofd in hun tweede of was het al derde jeugd. Op 19 mei 1961 begonnen Don en Phil Everly met een eigen platenlabel om vrij hun ding te kunnen doen, Calliope Records, maar lang bleef dat niet duren. Zometeen een vergeten hitsingle van Peter Straker.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks? Dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: altijd een heel tintelend musicalachtig nummer gevonden van Peter Straker, waar Freddie Mercury vermeld stond als producer. Of hij ook piano speelde en meezong, dat is niet geweten. Maar Straker dook later nog op in de clip van The Great Pretender van Freddie Mercury en deed backing vocals bij Barcelona met Montserrat Caballé. Ragtime Piano Joe, muzikaal, vocaal ook, echt een juweeltje. En nu halen we er de plaatselijke fanfare bij, Bart van den Bossen.
1: 100% Vlaams.

allereerste liedje van Bart van den Bossen over stuur in 86 en meteen goed voor een dikke radiohit trouwens. Een productie van Johan Verminne die weldra 75 jaar wordt. Ik liet zijn raden van een bekende Vlaamse zanger is de producer, maar hij kon het niet achterhalen. Beetje moeilijk, hè? Een van de meest opwindende instrumentaaltjes nu van de jaren 60. Deze Classical Gas van Mason Williams. Goed voor 3 Grammy Awards in 68.

Classical Gas. Een rijke, behoorlijk gedurfde compositie van Mason Williams. Gitarist ondertussen 87. Het haalde wonderwel nummer 2 in Amerika en top 10 in Engeland. Een vleugje zomer binnenhalen met Madonna. Ze heeft het over San Pedro. Zoek het niet op de kaart. Het bestaat.

0: aan het eind vind ik het mooist van de plaat. Echt, had langer mogen duren. Madonna, met een liedje voorbestemd voor Michael Jackson. Ik kan me niet voorstellen hoe hij het op zijn repertoire zou genomen hebben. Het zou toch wel anders geklonken hebben. Nu een oorlijk liedje uit de Nederlandse hitparade van 1976. Dit is dus precies 50 jaar oud. Barbara Nielsen.
1: In het

0: en top vrolijkheid van Barbara Nielsen. De tekst is klinkklare nonsens. Tenzij jij het begrijpt, dan wil ik graag de diepere betekenis ervan kennen. Barbara heet overigens officieel Paulina Aars en komt uit Venlo. Zometeen Olivia Newton-John.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die tijdsregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

De allereerste hitsingle van Olivia Newton-John. Liedje van Bob Dylan, die volgende zondag 85 wordt. Dat zal je geweten hebben bij Nostalgie Plus. Op 19 mei 1980 werd trouwens een andere single van haar uitgebracht, Magic. Maar bij toeval liet ik dat onlangs nog horen. Nu een triumviraat met klasse. Een drietalige single. Hoewel het Duits overheerst in het refrein. Maggie Reilly, Victor Laszlo en Juliane Werding.

0: mooi nog altijd, vind ik, dit liedje van 94. Juliana Verding kennen we vooral van twee hits uit de jaren 80. Maar haar verleden gaat veel verder terug. Begin jaren 70 stond ze al weken nummer 1 in Duitsland. Deze zomer wordt ze 70, maar ze was pas 16 toen ze haar eerste grote hit scoorde. Piepjong dus, dat zal Gary Puckett beamen.
1: 100% favoriet. Ja!

Gary Puckett en de Union Gap. Je weet het, ik ben fan van hun hele repertoire. En liet al een heleboel succesnummers horen, maar gek genoeg hun bekendste nog niet. Dat werd dus tijd. Jarig vandaag. Pete Townsend van The Who. Die had enkele solo-hits. Ik heb getwijfeld tussen Face the Face, maar dat is me net iets te druk voor het middaguur. Dus werd het toch maar deze.

Townsend. Tot gisteren was hij 80 jaar. Ook rocksterren kijken elke morgen in de spiegel. Maar Townsend kan gerust nog door de deur. Nog even in de wachtkamer van de dokter langslopen voor we Domi raadplegen, want het is internationale dag van de huisarts vandaag. Al hoop ik dat die dokter niet te veel patiënten van het kaliber van Carol Douglas heeft. Blijf ademen en dan horen Sen en ik je graag morgen weer.

0: zo snelheid, jongen. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: Allee, jongen. Wat is dat?
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Ook open op zondagnamiddag.
6: Zeer goedemiddag, welkom bij Nostalgie Plus en dankjewel Michel voor het afgelopen uur tot 4 uur de lekkerste muziek in je radio om die werkdag wat extra vooruit te laten gaan. De Bengals straks, Commodores en zometeen de Gibson Brothers, Non-Stop Dance om mee te beginnen. Your golden years, Nostalgie Plus. Eerst tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De Kamercommissie Financiën heeft de federale energiesteun goedgekeurd. De federale regering besliste vorige maand om tot 80 miljoen euro vrij te maken voor energiesteun. Het geld spreiden ze over de komende 3 maanden. De meeste financiële steun gaat vooral naar mensen die met hun eigen auto naar het werk rijden. Maar ook kwetsbare gezinnen worden ondersteund bij het verwarmen met stookolie of gas. De meeste oppositiepartijen zijn wel kritisch en onthielden zich bij de stemming. En vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine 5,90 aan de pomp. Diesel stijgt met ruim 7,5 eurocent en kost je maximum 2,19 euro per liter. Als je benzine 95 tankt, komt dat op iets meer dan 2 euro. En dat is bijna 4 jaar geleden dat die prijs zo hoog stond. Het textielbedrijf Utexbel uit Ronse moet een boete van 400.000 euro betalen voor een reeks milieumisdrijven. Volgens de rechtbank gaf het bedrijf dat legeruniformen maakt jarenlang voorrang aan de productie en bracht het daarbij schade toe aan mens en milieu. Het gaat dan om het lozen van bedrijfsafvalwater zonder vergunning, het opslaan van giftige stoffen en het overschrijden van de PFAS-normen. De rechter oordeelde dat Utexbel wel nog mag blijven produceren. En ik eindig met minder goed showbiz nieuws, want zangeres en tv-figuur Margriet Hermans, 72 intussen, stopt noodgedwongen met optreden. Dokters stelden bij haar een zeldzame, agressieve vorm van kanker vast. Margriet Hermans focust zich nu op haar gezondheid en familie, maar ze kijkt ondanks haar ziekte dankbaar terug op een succesvol leven als zangeres, tv-persoonlijkheid en politica. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen en soms pittige buien met maxima tot 16 graden. Morgen nog wisselvallig met veel wolken en buien, wel zachte maxima tot 19 graden. Vanaf donderdag dan zonniger en droger bij 23 graden.

Bangles. Iedereen deed een dansje in 1986 met Walk Like an Egyptian. En nu naar een liedje dat Lionel Richie schreef voor zijn toenmalige vrouw. Maakte er een hit van samen met zijn toenmalige band, The Commodores. Three Times a Lady.

0: Die Carrie-Anne, die heette eigenlijk Marion Faithful. Die durfde ze niet echt bij naam gebruiken, want Marion was de onbereikbare muze van Mick Jagger. En daarom maakte ze er Carrie-Anne van de Hollies bij Nostalgie Plus. Straks Pink Floyd met een van hun weinige single-hits, Another Brick in the Wall.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Het beste uit de 60s,

0: van Belinda Carlisle. Dat leverde haar solo haar grootste hit op. Dat was Heaven is a Place on Earth.
1: Vergeten groeven.
0: Tijd voor de vergeten groeven met een jarige van vandaag. En dat is een jarig lid van The Who. Zijn naam Pete Townshend is vandaag 81 jaar geworden. Op deze dinsdag de 19e. Nu was ik afgelopen week aan het kijken naar een nieuwe tv-serie op Apple, denk ik. Die serie heet Margot Has Money Problems. En ik hoorde daar toevallig het liedje dat ik nu ga draaien. Maar dan in een andere versie. Het origineel is dus uit 1980, denk ik. Van de originele uitvoerder van de jarige vandaag. Pete Townshend, 81 jaar. Dit leuke liedje nog een keertje uit de kast trekken. Let My Love Open The Door.

0: The Sound of Philadelphia van The Three Degrees. When Will I See You Again? Straks hier bij Nostalgie Plus. De ode van Roxy Music aan een grote held die iets eerder werd vermoord. Ik heb het uiteraard over John Lennon. Zij maakte een coverversie in 81 van Jealous Guy.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwi-winner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je...
8: joehoe!
7: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Excel's hier al wonen, ze schat.
13: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
14: Immoscoop!
15: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
14: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
12: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
13: Och, jongens.
12: Dat is wel een held, hè.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man!
18: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Goeie, wacht ze.
13: Rustig,
12: schat. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
18: Prima, prettige avond.
12: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, ja, zeker dat.
17: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
19: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
22: Hello. Your golden years.
23: Nostalgie.

werd in eerste instantie opgenomen door countryzangeres Lynn Anderson, omdat Richard Carpenter er zelf niet in geloofde. Uiteindelijk brachten de Carpenters het zelf als single uit en het kwam op nummer 1 terecht. Dat waren de Carpenters en Top of the World bij Nostalgie Plus. En nu een liedje dat ook al een cover is en veel beter dan het origineel. Bob Dylan schreef het origineel en zong het en de Birds scoorden de

glamrock van The Sweet bij Nostalgie Plus. Lekker rocken op deze dinsdagnamiddag met Blockbuster. Nu naar een dame die zich ondertussen tot Amerikaan heeft genaturaliseerd. Haar naam Tracy Ullman. Toen nog Brits. They don't know.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
5: Wow, die werken echt super hard.
4: Ja, dat is de bouw, hè?
5: Maar gaan die daar zelf wonen?
4: Nee.
5: En gaan die daar ook niet werken?
4: Nee.
5: Waarom doen die dan zo hard hun best?
4: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
5: Ook als het voor iemand anders is.
4: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
6: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Oh, ik snap er niks van.
11: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
12: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
13: Goedemiddag, 2 uur alweer straks heb ik de glam rock voor je klaarstaan van Mutt. Dynamite komt eraan. Your golden years, nostalgie. Eerst tijd maken voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekt welke vaccins en behandelingen kunnen worden ingezet om de ebola-uitbraak onder controle te krijgen. De ziekte brak opnieuw uit in het oosten van Congo. Intussen zijn er 130 mensen aan gestorven en er zijn ook 500 nieuwe besmettingen vastgesteld. De WHO spreekt van een internationale gezondheidscrisis en waarschuwt dat de situatie maanden kan aanslepen. Een adviesgroep van de WHO bespreekt vandaag nog de situatie. In het grote drugsdossier Bolle Jos krijgen de verdachten zware celstraffen. De rechtbank van Dendermonde heeft straffen tot 10 jaar cel uitgesproken. De zaak draait rond de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven. Die zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Speelfiguur in deze zaak is de grote drugsbaron Bolle Jos. Hij is voortvluchtig en kreeg bij verstek 8 jaar cel en 80.000 euro boete. Voetbalclub Zulte Waregem heeft een nieuwe hoofdtrainer, de Engelsman Michael Beale. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen en volgt nu Sven van den Broek op. Die werd begin maart ontslagen. Beale werkte eerder al als trainer bij Rangers uit Glasgow en Sunderland. Zulte Waregem hoopt met de nieuwe trainer een stabieler seizoen te spelen nadat ze het behoud in eerste klasse hebben veiliggesteld. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen en soms pittige buien met maxima tot 16 graden. Morgen nog wisselvallig met veel wolken en buien, maar wel zachte maxima tot 19 graden. En vanaf donderdag dan eindelijk terug zonniger en droger bij 23 graden.

zoete stem van Jackie Wilson uit 67 en opnieuw een hit. Nou, dankzij die revival in de jaren 80, dankzij Reed Petit, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Straks de eerste hit van de Pet Shop Boys bij Nostalgie Plus, die heette West End Girls. Nu eerst de King of Covers, zijn naam is Joe Cocker, met You Are So Beautiful. You

0: Via ons land werd het uiteindelijk een hit en was de carrière van de Pet Shop Boys gelanceerd. West End Girls, een remix die in 1985 een hit werd voor de band. ABBA, zometeen Dancing Queen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: Allee, jongen. Wat is dat?
15: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Diana Ross en The Supremes, The Sound of Motown en You Can't Hurry Love.
1: Vergeten groeven.
0: Voor een geboortedag vandaag overleden in de jaren 2001, dacht ik. En geboren op deze dag in 1952, een van de Ramones, Joey Ramone, die ik ga draaien. In 1980 scoorde hij een hit met een plaat die een cover was van een liedje van de Ronettes en van Andy Kim, die ik gisteren trouwens nog liet horen hier in de namiddag bij Nostalgie Plus. Naar aanleiding dus van de geboortedag vandaag van Joey Ramone, dit is Baby I Love You van de Ramones.

dank aan Elvis Costello die het cadeau gaf aan Dave Edmunds en die er een onweerstaanbare hit van maakte, Girls Talk. En daarvoor de Ramones, een minder gehoord plaatje van de band, Baby I Love You, de cover van de hit van de Ronettes, naar aanleiding van de geboortedag vandaag in 52 van Joey Ramone. Straks de dansschoenen weer aantrekken voor die speciale dans uit de jaren 70 van Van McCoy. The Hustle na Against All Odds van Phil Collins.

0: Er hoorde een dansje bij. Iedereen die in 75 op de dansvloer stond, die kende het. Het was Van McCoy met The Hustle. Bob Marley en The Wailers, dat is voor zometeen. No Woman, No Cry.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, Masties WK.
9: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.

Zijn heese stem leende zich perfect voor dit liedje. Wat ook weer een cover was van Paul Young. Die heeft meer covers gemaakt hoor. Meer dan je denkt. Come Back and Stay was een nummer 1 hit in 1983. The Sound of Philadelphia straks met de OJ's. Backstabbers heb ik voor je klaarstaan. Dat is voor na Wild Thing. Hier zijn de Trucks.

meesterlijke les in paranoia. Je moet ze niet altijd vertrouwen, de vrienden die je op de schouder kloppen, naar je glimlachen en ondertussen een mes in je rug steken. Backstabbers van de OJ's. En nu, naar het nieuws van 3 uur, doen we met de Münchener Freiheit, die op dat moment gewoon Freiheit heette, want ze zongen in het Engels.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Else Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
11: Dat is extra budget voor de fitness.
12: Oh, mijn mango.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
15: Maak nu een afspraak op carglass.be.
16: Een zeer goede middag. Zit nog een uurtje in je radio met zometeen de Beltstars en One Hit Wonder Sign of the Times na Santa Esmeralda.
17: Your golden years.
16: Don't let me be misunderstood komt eraan. Maar als voor na het nieuws van 3 uur dat er nu aankomt. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport. Nu schuif je soms urenlang aan, waardoor al heel wat reizigers hun vlucht misten. De verschillende regeringen in ons land zaten daarover samen, maar het leverde niets op. Ze wijzen vooral naar elkaar. De Vlaamse regering wil dat de federale regering meer personeel inzet. Maar binnenlandminister Kijntijn zegt dat ook Vlaanderen meer moet investeren, want het is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport. Volgende week zit opnieuw een werkgroep samen. De politie heeft een klacht binnengekregen over homofoob geweld na de Brussels Pride afgelopen weekend. Een artiest getuigde samen met nog 2 anderen dat ze na de Pride werden aangevallen door een groep jongeren van gemiddeld 15 jaar oud. Volgens Zuid-Info begon het geweld bij 7 jongeren, maar het groeide uit tot een groepje van 25 daders. De politie stelde een proces verbaal op. Zo'n 216.000 mensen namen deel aan de 30e editie van Brussels Pride. En als je deze zomer naar Thailand reist, kijk je best op tijd de visumregels na. Sinds 2024 kan je tot 60 dagen zonder visum in het land verblijven. Het was een maatregel om het toerisme in het land na de coronapandemie terug op te krikken. Maar de Thaise regering wil de regels nu opnieuw verstrengen om misbruik door criminelen tegen te gaan. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen zou opnieuw dalen naar 30 of 15 dagen. Wanneer dat precies ingaat, is voorlopig nog onduidelijk. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen en soms pittige buien met maxima tot 16 graden. Morgen nog wisselvallig met veel wolken en buien, maar wel zachte maxima tot 19 graden. Vanaf donderdag dan eindelijk terug zonniger en droger bij 23 graden.

er nog wel een paar kleine hitjes, maar dit was hun grootste in 1983 voor de Bellstars en The Sign of the Times. En nu een plaat die in één take werd opgenomen in de studio. De emotie was dus puur, zoals het gezongen heeft. Crystal Gayle en Don't It Make My Brown Eyes Blue. Don't

0: We zitten in 1967. The Summer of Love is volop bezig. En die druppelt ook door naar Londen, waar we dus Steve Marriott en Ronnie Lane hebben van The Small Faces. Ichiku Park, hun ode aan het spijbelen in 67. The Small Faces. Nog meer opgewekte muziek. Ben je er klaar voor de Bellamy Brothers? Let Your Love Flow. Voor zometeen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaken met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
11: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
12: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
13: Mail naar studio@nostalgie.plus.
10: Het beste uit de 60s,
12: 70s
10: en 80s.

0: van Simon & Garfunkel. Lekker breekbaar, deze Sound of Silence.
1: Vergeten groeven.
0: Een vergeten groef vandaag van een echt wereldberoemde zangeres. Haar naam is Grace Jones. Ze viert vandaag haar 78ste verjaardag. Grace Jones, naast zangeres en model, was ze natuurlijk ook actrice. Speelde mee in de James Bond film uit 1987, A View to a Kill. En natuurlijk is ze bekend van haar zangcarrière die ooit begon met Libertango, I've Seen That Face Before, Pull Up to the Bumper en nu een liedje dat we eigenlijk niet meer zo heel erg vaak horen en daarom uitermate geschikt voor deze rubriek Vergeten Groeven. Victor Should Have Been a Jazz Musician van de 78-jarige Grace Jones.

En zo kunnen we weer aftellen naar het weekend. Stilletjes aan, ook al is het maar dinsdag. Met de muziek van Frantic en Strut Your Funky Stuff. Straks Clouds met Save Me. En nu naar een van de grootste hits van 88. Nostalgie. Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: Nostalgie Plus met het beste uit de 60s, 70s en 80s. En de Zuid-Afrikaanse meidengroep Clouds en Save Me. En straks een cover gemaakt voor de film The Blues Brothers uit 1980. Everybody needs somebody to love.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Taco's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Oh nee.
4: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
6: Your Golden Years.
7: Nostalgie Plus.

zomerse klanken. We gaan stilletjes aan naar de zomervakantie. Aftellen allemaal natuurlijk. Van Jay Bastos, Luke D. Love hier met Nostalgie Plus. Met zometeen Dr. Hook en The Medicine Show. En het telefoontje dat ze deden met Sylvia's mother. Voor zometeen. Na de Jackson 5, ABC.

0: goodbye.
1: Based on a true story, dat geldt voor dit liedje, want de schrijver Shel Silverstein die maakte het letterlijk mee. Die probeerde zijn ex-vriendin Sylvia aan de lijn te krijgen, maar kreeg haar moeder in de plaats aan de lijn en ze poederden hem af. Sylvia's mother, Dr. Hook en The Medicine Show. Nog een Belpop-productie voor Separa gaat beginnen. Scooter, met you. Maak er een fijne dinsdag van. Tot morgen.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, Martins WK.
11: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
13: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
12: U heeft toch geen binge-probleem?
13: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
12: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
14: Go Yellow!
15: Goedemiddag, heb je nog wat stemmen over? Ik hoop het, want meezingen ga je ook bij mij. Beginnen doe ik met Lou Rawls, You Never Find Another Love. Vier uur nieuws met Fraukje Kajon.
16: Goedemiddag. Verschillende campussen van de Universiteit Gent zijn beklad met rode verf. Op de muren en gronden zijn pro-Palestijnse slogans geschilderd en in sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De UGent wordt al weken bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen al langer dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. Het is niet duidelijk of de bezetters ook zelf achter de bekladding zitten. De UGent veroordeelt het vandalisme en diende een klacht in. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport. Nu schuif je soms urenlang aan, waardoor al heel wat reizigers hun vlucht misten. De verschillende regeringen in ons land zaten daarover samen, maar het leverde voorlopig niets op. Ze wijzen vooral naar elkaar. De Vlaamse regering wil dat de federale regering meer personeel inzet. Maar binnenlandsminister Kein Tij zegt dat ook Vlaanderen meer moet investeren. Want het is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport. Volgende week zit opnieuw een werkgroep samen. En de Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekt welke vaccins en behandelingen kunnen worden ingezet om de ebola-uitbraak onder controle te krijgen. De ziekte brak opnieuw uit in het oosten van Congo. Intussen zijn er 130 mensen aan gestorven. Er zijn ook 500 nieuwe besmettingen vastgesteld. De WHO spreekt van een internationale gezondheidscrisis en waarschuwt dat de situatie maanden kan aanslepen. Een adviesgroep van de WHO bespreekt vandaag nog de situatie. Zwaar bewolkt met soms pittige buien en maximaal tot 12 graden. Morgen blijft het nog wisselvallig met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden.
15: Dankjewel, Fraukje. De files met een kwartier vertraging of meer. Ik heb ze voor je. Op D17 naar Antwerpen verlies je 35 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op D34 naar Antwerpen ook 20 minuten extra van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Net als op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
17: Good Vibrations
18: met Sebastian de Krop.

Je zat heel even in Zuid-Afrika, in Johannesburg, met Eddy Grant en Gimme Hope Joanna. Goedemiddag, het is 4:09. Voor mij een dag vol vergaderingen. Van 10 tot 3 ben ik er wel zoet mee geweest. En dan is het een plezier om de radiostudio opnieuw in te mogen induiken. Geloof mij, lekker ontspannend tussen al die leuke muziek van Nostalgie Plus. Ik ben helemaal klaar voor een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Laura Klaes van Test Aankoop. We hebben het over onze spaarcenten. Want het lijkt wel dat de strijd om onze centen losgebarsten is met spaarrekeningen die meer en meer rente opleveren. Ik speel de hele week muziek van Madonna in de SEP-selectie en je maakt kans op 4 filmtickets als je meespeelt met mijn quiz, de openingszin. Dus laten we erin vliegen met muziek van de Pointer Sisters nu. Dit is Happiness.

0: Dat zijn nog eens goede herinneringen met mijn broer, samen voor tv. Voor de avonturen van schoenenverkoper Al Bundy en zijn gezin in Married with Children. Dit was de tune van de reeks muziek van Frank Sinatra, Love and Marriage. Straks heb ik de nederpop van Doe Maar en Henny Vrienten met Is Dit Alles? Eerste Blondie die zich zowaar aan een disco beat waagt in Hearts of Glass.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen, met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.

Zometeen Roger Whittaker. Dit was Doe Maar bij Nostalgie Plus. Is dit alles? Het is dinsdag namiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, ik beperk het graag tot maar één onderwerp. Namelijk het nieuws over Margriet Hermans. Zangeres en presentatrice is getroffen door een agressieve en zeldzame kanker. En kan niet anders dan haar professionele carrière onmiddellijk te beëindigen. De artsen bekijken welk behandelplan er voor Margriet mogelijk is. Maar de opties die zijn blijkbaar beperkt. Ze proberen Margriet nu een zo lang en comfortabel mogelijk leven te geven. Het ongeloof en het verdriet bij de familie is heel groot, begrijpelijk. Maar Margriet Hermans kijkt tegelijk met een warm gevoel terug. Ik heb een fantastisch leven vol liefde, vriendschap en plezier gehad, zegt ze in een persbericht. Ik moet zeggen dat dat nieuws hier vandaag bij ons op de radio vroeger ook heel hard binnenkomt. Margriet en dochter Celine hebben hier lange tijd een eigen programma gehad bij Nostalgie Plus. En Margriet, ja, ze is een prachtig mens met altijd een lach en een warm woord. We kunnen dan ook niet anders dan haar, Celine en de familie veel moed te wensen. En vooral ook nog veel warme momenten samen.

Straks een van die grote Motown-hits van de Four Tops. Reach Out, I'll Be There. Ik heb ook muziek van de Bee Gees. Eerst even kijken hoe het gaat onderweg. De files met een kwartier vertraging of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 40 minuten extra aan tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 35 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring komen er 25 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. E17 naar Antwerpen 20 minuten van Haastonk tot Antwerpen-West. Ook op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 20 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E34 naar Antwerpen, 20 van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op die Antwerpse ring richting Nederland verlies je tenslotte een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

0: Ook jij hebt ongetwijfeld ooit gedanst op dit nummer. Het kan niet anders uit de hoogdagen van de disco Tragedy van de Bee Gees. Straks OMD met Enola Gay. En mocht je een kind of kleinkind hebben dat ze dan aan de examens denkt, we gaan ons Frans wat bijspijkeren met Michel Fugain.
1: De openingszin.
0: Ik heb net de buienradar voor vanavond even bekeken. En ja, we gaan het niet droog houden. Er komt opnieuw regen onze kant uit. Misschien wel ideaal weer om de cinema nog eens op te zoeken. Lekker warm, droog binnen met een goede film op groot scherm. Wat wil je meer? Ja, gratis filmtickets misschien wel. Wel, die kan je hier scoren met mijn quiz, de openingszin. Ik vertel je de eerste zin van een classic aan jou om het te herkennen en mij te vertellen welk nummer het is en wie het gezongen heeft. Hier gaan we met vandaag deze opgave. First when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. Weet jij van welke classic dit de openingszin is? Ik hoop het, want het kan jou dus 4 filmtickets opleveren. First when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. Weet jij het antwoord? Welke song begint beter met deze zin? Wel, laat het mij weten. De titel en ook de naam van de artiest of groep wil ik weten. Dus stuur die even door via onze website nostalgie.plus of dat mag ook via WhatsApp. En het logootje, het WhatsApp-logootje op onze website, daar moet je maar even op klikken en dan wordt het je helemaal duidelijk hoe je dat kan doen.
2: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
9: Pizza Hut. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Michel Fugain, Le Big Bazaar, Une Belle Histoire.
1: De openingszin.
0: Vandaag is mijn kandidaat Patrick uit Drongen. Patrick, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo Patrick, hoe is jouw dinsdagnamiddag al geweest?
2: Ik moet eigenlijk voor u even zeer slecht gaan met verplaatsen.
0: Ah, voilà. Goed idee. Hoe is jouw dag al geweest, vroeg ik?
2: Wel heel goed eigenlijk.
0: Ja, wat maakt...
2: Pardon?
0: Zeg maar.
2: Een beetje geknutsel in mijn garage en voor de rest, ja, een beetje genoten van mijn vrije dag.
0: Oké, goed. Zo moet dat zijn. En intussen misschien ook nog 4 filmtickets scoren. Want dat kan nu met de quiz, met de openingszin en met deze opgave vandaag. First, ja. When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. Vertel het ons, Patrick, van welke song is dat de openingszin?
2: Dat is van The Fresh Band, What a Feeling, van Ayun Kara. Uit 1983,
0: dat is nog juist ook. Kijk, goed geraden, zeker wel. Welke herinneringen heb jij aan dat nummer en de film natuurlijk ook, hè, waar hij bij hoort?
2: Flyzend, ja. Dus zoals ik zei, in de jaren 80. Dat zei dat de jaar dat ik een tiener was en volop genoot van die periode. De eerste cinema bezoeken en al wat erbij hoort. Hè.
0: Ja, was jij een brave tiener of was jij eentje die graag van het leven genoot?
2: Een beetje tussenin, denk ik.
0: Ja, toch. Het viel mee. Ja. Alhoewel het lachje misschien ook wel iets verklapt, Patrick, of nee?
2: Ja, misschien wel, ja.
0: Oké, fijn. Goeie keuze. 4 filmtickets heb je gewonnen dankzij Ayun Kara. Dus doe er iets leuk mee, hè. Oké?
2: Zeker, dat was.
0: En dit is het nummer in kwestie. Flashdance, What a Feeling.

0: Hier en daar zie ik ook fame binnenkomen, onder andere Els. En Guy dacht daaraan. Ik begrijp de verwarring uiteraard, hè, want dat was een andere hit van Ari Gara een paar jaar eerder voor een andere film, hè, voor Fame. Wat juiste antwoord, deze Flashdance, What a Feeling.
1: Een discoschijf, net voor vijf.
0: Nou ja, dit is het moment waarop ik het namiddagdipje wel eens hard voel toeslaan, maar daar maak ik graag kom af mee met iedere dag een goede discoplaat. En vandaag is dat er zowaar in van een grote soulzanger, namelijk Edwin Starr. In de 60s, begin 70s, bracht hij de ene na de andere soulplaat uit. Maar tweede helft 70s gooide hij de roer om en koos hij resoluut voor de disco. Met dit onder andere als hit. Contact Edwin Starr.

0: zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pen van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
2: Uw mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happened.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
9: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Ook open op zondagnamiddag.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: Allee, jongen. Wat is dat?
12: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
13: Zometeen mag je op de motor kruipen achterop bij de mannen van Steppenwolf. Dat is van Aaron Stewart. Do you think I'm sexy? Your golden years. Nostalgie plus. Het is 5 uur. Vrouwtje Kajon komt erbij met nieuws.
14: Goedenamiddag. Verschillende politiezones kunnen al enkele weken geen drugscontroles meer doen in het verkeer, omdat er een tekort is aan speekseltesten. Onder meer in de Kempen en Oost-Vlaanderen moet de politie zeer zuinig omspringen met de tests. Bestuurders die mogelijk positief testen ontsnappen daardoor aan een vervolging door het parket. Volgens de federale overheidsdienst Justitie ligt het probleem bij de overgang naar een nieuwe leverancier van de speekseltests. De Universiteit Gent heeft klachten ingediend nadat verschillende campussen zijn beklad met rode verf. Op de muren en gronden zijn pro-Palestijnse slogans geschilderd en in sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De UGent wordt al weken bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Zij eisen al langer dat de universiteit alle samenwerking met Israël stopzet. Het is niet duidelijk of de bezetters ook zelf achter de bekladding zitten. En de tweede verblijfstaks in Knokke-Heist is ongrondwettig. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent opnieuw geoordeeld. In Knokke-Heist moesten vaste inwoners geen aanvullende gemeentebelasting op de personentax betalen. Maar tweede verblijvers moeten wel een tax betalen. En die werd dit jaar nog verhoogd naar €990. Dat is niet eerlijk, zeggen ze. Ook het Hof van Beroep volgt hen daarin en oordeelt dat het in strijd is met het discriminatieverbod. Vanavond en vannacht blijft het regenen met minimaal tot 12 graden. Morgen blijft het nog wisselvallig met buien. In de namiddag opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. Vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden.
13: Ik heb de files met een verliestijd van 20 minuten of meer. De langste file staat op de R4, de ring rond Gent, richting Destelbergen. Er komen 50 minuten bij tussen Desteldonk en Oostakker. Twee ongevallen gebeurd. Eentje in Gent-Zeehaven, de linkerrijstrook is daar versperd. En in Oostakker ook linker- en middenrijstrook daar. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 40 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Nederland ook 40 tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Op de Brusselse buitenring komt er een half uur bij van Grimbergen tot Sellik. E17 naar Antwerpen, 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 naar Antwerpen verlies je 20 minuten van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. E34 naar Antwerpen, 20 van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op die Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de R4, de ring rond Gent richting Mariakerke, ook 20 minuten tussen Gent, Zeehaven en Zelzaten-Noord. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
15: Vibrations.
16: Met Sebastian de Krop.

Het is behoorlijk druk op de weg, vooral rond de Antwerpen. Een motor zou helpen. Born to be Wild van Steppenwolf. Dit uur krijg ik Laura van Testaankoop in de show. Ze heeft het over onze spaarcentjes. Want een aantal banken bieden een spaarrekening aan waar je bijna 3% op krijgt. Is het een goed idee? Doen of niet? Laura vertelt het je. En in de SEP-selectie dit uur het nummer dat van Madonna een wereldster maakte. En dat had ze onder andere te danken aan haar performance op de MTV Video Music Awards. Madonna straks, nu al de artiest die volgende week vrijdag een nieuwe plaat uitbrengt. Paul McCartney, het wordt zijn eerste studioalbum in 5,5 jaar. The Boys of Dungan Lane, een liefdesbrief aan Liverpool waar hij geboren en groot geworden is. Dit is een ander liefdesverhaal van Paul McCartney, niet aan een stad, maar wel aan zijn vrouw Linda. My Love. I'm

0: Veel muziek uit dansfilms vandaag. Flashdance een half uur geleden. En dit kwam uit Xanadu, Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. De komende minuten twee heren die ooit geridderd zijn door de Britse Queen Elizabeth. Sir Tom Jones met What's New Pussycat. En eerst al Sir Cliff Richards. We don't talk anymore.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Het is Dolle Dinsdag, bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

0: What's New Pussycat van Tom Jones.
1: De Sepp Selectie.
0: Deze week heb ik voor de Queen of Pop gekozen. Madonna in de Sepp Selectie. Een muziekicoon voor velen en zeker ook voor mij. Ik vind haar een zangeres die zichzelf steeds opnieuw weet uit te vinden door in te spelen op de muziektrends van dat ogenblik. Maar dat doet ze ook wel steeds, vind ik, met haar eigen Madonna-signatuur. Ze is een meester in branding en daar is de classic die ik vandaag gekozen heb. Een mooi voorbeeld van Like a Virgin. Je kan je misschien nog wel de beelden herinneren op de MTV Video Music Awards in 1984 van Madonna in een witte trouwjurk, inclusief sluier en bruidsschoenen, terwijl ze Like a Virgin zingt. Het was de eerste editie van die MTV Video Music Awards. Een heel bepalend moment in de popcultuur. Moment die Madonna helemaal greep en dat van haar een superster maakte. Dit is Like a Virgin.

Lien uit Zottegem laat weten. Het is hier weer aan het regenen, maar dat vergeet ik helemaal met Madonna op de radio. Like a Virgin. Zometeen Steelers Wheel Stuck in the Middle with You. En ook Earth, Wind and Fire. Eerste weg op en zou het door de regen komen. Het is druk vanavond. De files met 20 minuten vertraging of meer. Langs de file staat op de R4 de ring rond Gent richting Destelbergen. Je verliest 1 uur en 5 minuten tussen Gent, Zeehaven en Oostakker. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linker rijstrook is versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten extra van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 40. Van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring ook 40 minuten van Diegem tot Expo. E17 naar Antwerpen. 35 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de R4 ring rond Gent richting Zelzaten komt er een half uur bij tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten-Oost. Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E34 naar Antwerpen ook 25 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de Antwerpse ring richting Gent nog 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost.

0: Als je een disco-kikkertje was in de 70s, dan heb je van dit zeker genoten. Earth, Wind and Fire met Fantasy. De strijd om onze spaarcenten die barst los, of zo lijkt het toch, er beweegt. Ja, wat bij de spaarrekeningen alvast. Ik heb het erover met Laura van Testaankoop. Maar eerst nog muziek. Muziek van bij ons met een van de laatste singles van Anchristi, Ik Leef Voor Jou. En ook Down featuring Tony Orlando, Tie a Yellow Ribbon.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.

0: goeie van Barry Ryan zet net voor 6 uur. En dat is Eloise natuurlijk. Eerst iets anders, want ja, de strijd om onze spaarcenten, is die losgebarst? Misschien wel, er beweegt toch alvast wat bij de spaarrekeningen. Laura Klaes van Testaankoop, die weet er alles over. Laura, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Laura, vertel ons eens, ja, wat moeten we weten over die spaarrekeningen?
1: Ja, er is wat aan het bewegen en dat begon met BNP Paribas Fortis. Die heeft nu een nieuwe spaarrekening aangekondigd. De Boost spaarrekening, waarop je 2,9% rente krijgt.
0: Okay.
1: En ja, VDK Bank die dacht meteen, wij kunnen dat beter. Dus die hebben de rente van hun ritme spaarrekening verhoogd daar naar 2,95. Dus net daarboven.
0: Ja, oké, dat klinkt interessant. Is dat ook echt, Laura?
1: Wel, ja, voor een spaarrekening is 2,9% nu wel interessant, maar enkel maar in bepaalde situaties. Want een rente van 2,9%, dat is eigenlijk gewoon de optelsom van 1,4% basisrente en 1,5% getrouwheidspremie.
0: Ja.
1: Die basisrente die krijg je voor al je geld voor de periode dat het op de rekening heeft gestaan. Die getrouwheidspremie krijg je enkel op geld dat een jaar lang blijft staan op de rekening.
0: Dat is een belangrijke.
1: En bovendien, op die, ja, dat is belangrijk, maar die Boost spaarrekening en die Ritme spaarrekening van VDK Bank, je mag daar ook maar een bepaald bedrag per maand op storten. Er zijn nog wel banken die zo'n formule hebben. Vaak is dat maximumbedrag 500 euro per maand.
0: Oké, dus dat is enkel voor mensen die elke maand dan een bedrag aan de kant willen zetten op zo'n spaarrekening. Maakt dat dan interessant?
1: Ja, dus dat is eigenlijk enkel maar inderdaad interessant voor mensen die vanaf nu elke maand zo'n bedragje aan de kant kunnen zetten en dat dan ook eventjes laten staan. Je kan natuurlijk ook altijd kijken naar maandelijkse beleggingen op de beurs of ETF's. Dat zou op lange termijn nog meer opbrengen. Mm-hmm. Maar kijk, sommige mensen willen liever hun geld niet te ver en niet te lang parkeren. En dan is dat soort van spaarrekeningen toch wel interessant. Want als we dan gaan kijken naar wat de banken van rentes geven op hun gewone rekeningen,
0: ja,
1: dan loopt dat misschien toch wel eens de moeite om te kijken naar die iets specialere rekeningen.
0: Is dat verschil dan zo groot?
1: Ja, toch wel eigenlijk. Als je dat vergelijkt, dus de gewone spaarrekening van BNP Paribas Fortis, die heeft maar 0,5% rente.
0: Oei.
1: Ja, tegenover die 2,9 waar ze nu mee uitpakken. Bij KBC en Belfius is dat 0,6. Bij ING is het zelfs maar 0,25 op hun oude oranje boekje. Dat bieden ze niet meer aan. Dat is een oude spaarrekening. Ze hebben nu een nieuwe rente. Maar hun oude blijft bestaan. Dus iedereen die bij ING zit, die heeft misschien wel nog dat oude oranje boekje met een gigantisch lage rente.
0: Ja, dat moeten ze dan best eens nakijken, denk je, die klanten.
1: Ja, dat zou ik wel eens een keer nakijken dan inderdaad. Eigenlijk zou iedereen dat toch wel eens een keer moeten nakijken. Welke rente dat je krijgt op je spaarrekening en dan afhankelijk van wat je wilt doen, kan je dan kijken naar een nieuwe of een bijkomende spaarrekening. En je kan wel eens een keer kijken naar die specialere rekeningen waar je elke maand zo'n bepaald bedrag op zet. Mm-hmm. Want die bieden meestal hogere rentes dan op de gewone spaarrekeningen. Dus dat kan wel interessant zijn. En stel dat je nu al een groot bedrag hebt om te investeren en om een tijdje aan de kant te zetten. Ja, ga dan ook eens een keer kijken naar een bank die misschien gewoon toekoer een hogere rente biedt en waar je dus niet moet elke maand met een bepaald bedrag dan opzetten. Want er zijn wel wat internetbanken die tegen de 2% rente bieden en waar je dan meteen zo'n groter bedrag op kan zetten. Ja, en dat is toch ook al wel een pak interessanter dan die 0,5% die je op je gewone spaarrekening krijgt nu.
0: Oké, goed. Klinkt interessant. Ga ik zelf ook even uitzoeken hoe dat exact zit en dan horen we het wel. Hè. Fijn. Goed, Laura, dank je wel en tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that happened.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
6: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
7: Luister je graag naar Nostalgie Plus? Volg ons dan ook op Facebook en Instagram.
8: Als je het natte weer beu bent, het wordt 25 graden vanaf vrijdag. En in afwachting zorgt Les Humphrey Singers voor de zon. Your golden years. Met Mexico. Nostalgie Plus. Het is 6 uur, nieuws met Vrouwtje Kajon.
9: Goedenavond. Het gerecht heeft vorig jaar zo'n 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Dat is een record, dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Het gaat dan om cashgeld of de opbrengst van in beslag genomen auto's van bijvoorbeeld drugs- en fraudeonderzoeken. Justitie probeert steeds meer achter het geld van criminelen te gaan. Maar het gaat wel om een klein aandeel. Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd maar 2% van het crimineel vermogen in beslag wordt genomen. Het alternatief voor de centenindex van de vakbonden en de werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen euro extra opbrengen. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. De sociale partners zijn geen voorstander van de centenindex, waarmee onze regering de lonen en pensioenen niet volledig wil indexeren. Ze hebben daarop zelf een alternatief uitgewerkt, die nu dus wordt onderbouwd met cijfers. Maar de regering blijft vasthouden aan die centenindex en stemt daarover donderdag in de Kamer. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft de Italiaan Filippo Ganna de tijdrit gewonnen. Hij kende geen enkele echte tegenstand. De Nederlander Arendsman finishte pas op net geen 2 minuten van hem. De Fransman Cavagne werd derde. De roze leiderstrui blijft verrassend voor de Portugees Eulalio na een toch wel teleurstellende tijdrit van de Deen Vingegaard. Hij werd pas 13e. Vanavond en vannacht blijft het regenen met minimaal tot 12 graden. Morgen nog wisselvallig met buien. In de namiddag opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden. Vrijdag zelfs zomerse maxima tot 26 graden.
8: Dankjewel, vrouwtje. De files onderweg met 20 minuten vertraging of meer op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Schuif je 40 minuten aan tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. E34 naar Antwerpen ook 40 minuten van Beveren tot Sint-Anna linkeroever. Op de Brusselse buitenring 40 minuten van Diegem tot Expo. Antwerpse ring richting Nederland 35 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een half uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is een ongeval gebeurd met een vracht. De rechte rijstrook is versperd. E17 naar Antwerpen, 25 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Brusselse binnenring, 20 van Beersel tot Anderlecht. En op de R4 de ring rond Gent richting Destelbergen, 20 minuten nog van Desteldonk tot in Oostakker.
7: Good Vibrations met Sebastian de Krop.

Deze was een beetje rustiger en dat is goed om even op adem te komen. Of te ontstressen, mocht dat nodig zijn. Cherish van Kool & The Gang. Zometeen Rob de Nijs met Dag Zuster Ursula. Het is dinsdagavond. Ik ben er nog een klein uurtje met Good Vibrations. En straks vanaf 7 uur zorgt Ann natuurlijk voor de goede muziek in jouw verhaal. Een avond Nostalgie Plus lijkt me de perfecte aanrader. Als je toch iets anders wil en je gaat voor een avondje tv, dan kan ik je de Michael Jackson story voorstellen. Een driedelige documentaire over de King of Pop op VRT Canvas. Ik heb zelf de eerste twee afleveringen al gezien. En ja, het is echt goed hoor. Vanavond dus aflevering 3. Als je die eerste twee gemist hebt, dan kan je die inhalen op VRT Max, zodat je helemaal klaar zit voor de derde aflevering vanavond. En ja, die focust op de laatste levensjaren van Michael Jackson. We zitten in de jaren nul, in de nillies. En ja, het gaat echt al een tijdje minder, hè, in die periode. Het leven van Michael Jackson is in een vrije val. Zeker na een vernietigende documentaire met als titel Living with Michael Jackson. Zijn manager, zijn entourage en de insiders schetsen een portret van een man die steeds meer geïsoleerd raakt, financieel ook onder druk staat en ja, eigenlijk wanhopig aan het vechten is om zijn imago toch een beetje te redden. Maar ja, dat imago is echt helemaal onzeep als het verhaal van de 12-jarige Gavin Arvizo naar buiten komt. Die stapt naar de politie wegens grensoverschrijdend gedrag. Alles mondt uit in een rechtszaak en ja, de wereldpers is er wekenlang zoet mee. Het laatste en ja, toch tegelijk ook wel het meest turbulente hoofdstuk uit het leven van de grootste popster ter wereld, Michael Jackson. Als je het ook wil zien vanavond dus op VRT Canvas, de derde aflevering van de Michael Jackson Story. Dat is rond 10:15.

0: Daltrey, hier en daar een beetje stotterend. En dat is bewust gedaan, want ook in het echte leven stottert hij blijkbaar My Generation van The Who. Morgen heb je een extra reden om Nostalgie Plus te luisteren. Zeker als je houdt van de muziek van Cher. Want de zangeres wordt morgen 80. En dat vieren wij heel graag mee met iedere uur muziek van Cher. Ze heeft een heel breed gamma aan hits. Begon natuurlijk al in de 60s en gaat verder tot in de 90s. Dus de keuze is heel uitgebreid. Ieder uur morgen muziek van Cher om zo haar 80ste verjaardag te vieren. Zometeen Tina Charles, I Love to Love. Ik heb er ook eentje van Michael Bolton.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
3: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Bij Pizza
1: Hut. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: I love to love Tina Charles. Michael Bolton staat klaar. Luisteraar Luc heeft al een vermoeden met welke. How am I supposed to live without you? Juist hoor, kan ook moeilijk anders zijn.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Als je kinderen hebt of kleinkinderen die momenteel bij jou zijn, dan zitten die misschien nog volop aan het huiswerk. En als ze dan even om hulp komen vragen, is dat misschien tegelijk ook zoeken van ja, hoe zat dat ook alweer met dat vak of dat vak? Wel, ik heb voor jou ook huiswerk, maar veel leuker huiswerk, muzikaal. Ik wil jou namelijk graag even aan het werk zetten en jou mee de muziek laten kiezen hier bij Nostalgie Plus. Zometeen geef ik een draai aan het grote Nostalgie Plus muziekrad. Daarop staan 26 vakjes, evenveel als er letters zijn in het alfabet. En ja, de rad valt stil bij een letter, aan jou om daarna muziek te kiezen. Dat is mijn huiswerk. Jij mag muziek kiezen. We gaan even kijken met welke letter we het vandaag gaan doen.
1: De letter H.
0: De letter H. Oké, dat is lang geleden volgens mij dat we die nog eens aan bod hebben laten komen. Hoe werkt het? Jij mag mij nu iets sturen. Een artiest of groep die je wil horen. Opgelet, de naam daarvan moet dus beginnen met een H. Ik geef als voorbeelden Harold Melvin en de Blue Notes. Dat is er al één met een H. Helen Shapiro, daar denk ik ook al vlug aan. En de Hollies, dat is er ook eentje met een H. Wie mag het voor jou zijn? Welke zanger, zangeres of groep waarvan de naam dus begint met een letter H? Denk even na, maar ook niet te lang. En stuur het via de website nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477 800 900.

Suzy Quattro, if you can't give me love. We krijgen mooi weer vanaf vrijdag. Maar Martha Reeves en de Vandellas dromen al van meer. Heatwave zometeen. Eerst even onderweg kijken, waar verlies je nog een kwartier of meer? Dat is het geval op de Brusselse Buitenring. Daar komen 45 minuten bij tussen Diegem en Expo. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 35 van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse Ring richting Nederland, een half uur extra van Antwerpen-West tot Brugge.

0: was de allereerste hit voor T-Chain, nog voor Dingedong, Fly Away. En dan nu de keuze van de luisteraar. Het Nostalgie Plus muziekrad is stilgevallen bij de letter H. Dus speel ik nu drie artiesten of groepen na elkaar met de H als eerste letter in de naam. Jij als luisteraar kan mij suggesties aanreiken. Dus jouw idee is zeker ook nog welkom. Wie wil jij straks horen? Stuur het via de website nostalgie.plus. Of in een bericht met WhatsApp. We hebben nu onze eigen nummer op WhatsApp. En dat is 0477-900-800. Probeer het zeker ook eens uit, want dat is nog zo makkelijk. Wat is zoal binnengekomen? Ik heb er al twee geselecteerd. De favoriet van enerzijds Marie Roos uit Liedekerke. En ook van Aniek. En dat is Hot Chocolate. You Sexy Thing staat klaar. En ook de groep waar luisteraar Johan uit Sint-Nicolaas aandacht. En dat is de H van de House Martens. Zij zorgen nu al voor een happy hour.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, Martins WK.
6: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht, hè.
11: Rustig, schat.
10: Ik wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker dat.
13: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
14: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
15: joehoe
14: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
17: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
18: Your golden years.

0: sexy thing. Dit was Hot Chocolate.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: En daarvoor speelde ik ook al de House Martins. Twee artiesten of groepen met de H als eerste letter in de naam. Jij kon ook suggesties doorsturen met die H. En dat is gebeurd. Dankjewel aan iedereen die een berichtje inzond. Ik overloop er een aantal. Zo zie ik dat Luc uit Kortrijk Helen Shapiro voorgesteld heeft. Isabel dan weer Halloween. Met Halloween. Mijn broer heeft die groep nog op zijn gitaar gespeeld, schrijft ze erbij. Voor Mario mag het Humperdinck zijn, Engelbert Humperdinck. Jamie denkt aan de Human League of Holly Johnson. Nestor aan de Hollies. Guy aan Tof van Commerce. Of Harry Belafonte. Alain aan Hall & Oates. Chris aan Herman Brood. Georgette aan Hans de Boy of Helmoet Lotti. Dirk aan Huey Lewis en de News. Erik aan Hazel O'Connor. Hughes Corporation zie ik hier ook binnenkomen voor een luisteraar die er geen naam bij gezet heeft. Ook voor Carla trouwens. Peter heeft hier ook... Wacht, nee. Aniek. Aniek heeft... ja, die had ik al gespeeld. Hot Chocolate, inderdaad. Gespeeld. Helen Shapiro ook voor Chantal. Luc wil dan weer Hooverphonic of Harry Nilsson. En ik kom uit bij een andere luisteraar. En wie was het ook alweer? Pepem uit Mortsel, namelijk Jan. Ja, dat is het. Jan, een goeie avond.
2: Ja, goeie avond.
0: Vertel eens, de letter H. Wie mag het voor jou zijn?
2: Ja, ik had aan Harpo gedacht, omdat het een favoriet is die ik al van mijn kinderjaren altijd bij heb gehouden. En ik vind het een mooi uptempo nummer. En ik heb er mooie herinneringen aan, dus daarom dacht ik ga dat zo sturen. Ook lang geleden heb ik het nog gehoord dat op de radio. Ik heb het wel op een cd'tje, maar... Want de radio was het even geleden toch al wel.
0: Ja. Heb je concrete herinnering nog aan die Harpo?
2: Ja, ik, in die tijd ging ik regelmatig in een weekendhuis in Herselt gazon afrijden en zo bij mensen. En ja. Ik weet nog de eigenaar dat hij een hekel had aan die plaat en aan de zanger. En vond het een afschuwelijk lelijke mens. Ik vond het dus een leuk liedje. Daarom heb ik dat altijd connectie gehouden met dat nummerke. Dus ja. Movistar is zeker een leuk nummertje.
0: Zeker, zeker. Het heeft jou een paar centjes opgeleverd bij het grasmaaien. En goede herinneringen sowieso dus ook. Dankjewel voor je keuze. En een prettige dinsdag nog, hè.
2: Ja, bedankt.

La solitudine van Laura Pausini. Het is bijna 7 uur. Anne, zo meteen met jouw verhaal en daarin vandaag als thema slapende dromen. Is er iets dat jij ooit wou leren, maar waar je nooit toe gekomen bent? Een taal, een instrument, een dans of nog iets helemaal anders? En misschien droom je er wel van om het ooit nog te doen. Wat is jouw slapende droom? Stuur het via de website nostalgie.plus of WhatsApp. Met een beetje geluk hoor je jouw verhaal straks na 7 uur. En na Brian Ferry, Let's Stick Together.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh,
1: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elk medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een meld, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Oh, ik snap er niks van.
13: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
11: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
14: Van de regen in de classics, schuif gerust aan voor jouw verhaal. We vliegen er meteen in met een monumentale uit de 70s.
15: Your golden years, nostalgie plus.
14: En Frauke schuift aan met het nieuws van 7.
16: Goedenavond. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de terugbetalingen die ze doen. Enkel als ze geneeskundig kunnen aantonen dat iets een effect heeft op de gezondheid of welzijn, kunnen de ziekenfondsen nog voordelen geven. Dat staat in zijn hervormingsvoorstel. Zo zal je bijvoorbeeld geen terugbetaling meer krijgen voor homeopathie of acupunctuur. Of dat ook voor jeugdkampen en skivakanties zo is, is nog onduidelijk. Van den Broeke benadrukt dat het om een voorstel gaat waarover nog onderhandeld kan worden. Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer, dat blijkt uit een onderzoek. Komt vooral doordat we lang onderweg zijn met de bus, tram of trein. Zeker in kleine steden en landelijke gebieden zijn de reistijden lang. Het openbaar vervoer is soms ook gewoon te afwezig en slecht toegankelijk. Daarmee staat ons land op de voorlaatste plaats van alle Europese lidstaten. We doen het zelfs bijna dubbel zo slecht als het Europees gemiddelde. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft de Italiaan Filippo Ganna de tijdrit overtuigend gewonnen. Hij kende geen enkel echte tegenstand. De Nederlander Arendsman finishte pas op net geen 2 minuten van hem. De roze leiderstrui blijft verrassend voor de Portugees Eulalio na een toch wel teleurstellende tijdrit van de Deen Vingegaard. Hij werd pas 13e. Vanavond en vannacht blijft het regenen met minima tot 12 graden. Morgen nog wisselvallig met buien. In de namiddag opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden.
14: Dankjewel, Frauke. En je bent nog niet helemaal thuis rond Antwerpen. File rijden op de A12, 24 minuten tussen Waaslandhaven-Oord, Noord en de Thijsmanstunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 21 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 18 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
17: Jouw verhaal.

past wel bij die dreigende lucht buiten, maar daar komt binnenkort de verandering. Dus goed nieuws. En dan, soms denk ik wel eens, toch fijn mocht ik die gitaarles hebben doorgezet. Of zo zou ik ook wel eens heel vlot Italiaans willen kunnen spreken. Als slapende dromen zijn er om gewekt te worden. En hoe zit het met jouw verzuchtingen? Is er iets waarvan je al jaren denkt, ooit wil ik dat echt kunnen? Een taal, een instrument, dansen, zingen. Wat wil je nieuw leven inblazen? Een hobby, een sport, tekenen, toneel bijvoorbeeld. Of wat heb je in het verleden zoal waargemaakt? Jouw verborgen dromen en kleine avonturen delen maar via nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800.

Please Don't Go, Casey and the Sunshine Band. En zo'n band begint meestal met één enkel instrument, een gitaar of een accordeon, zoals bij Hilde. Als kind speelde ik accordeon, maar toen ik begon te werken is dat helemaal verdwenen. Mijn instrument staat intussen op de zolder stof te vergaren. En soms denk ik, waarom haal ik dat ding niet gewoon weer naar beneden? Lijkt me leuk om eens een walsje te spelen voor mijn kleinkinderen. Hilde, ik stel voor om dat volgende familiefeest gewoon mee met die trekzak en doen. En laat zeker weten hoe dat is meegevallen.

0: Hij begon als grafisch ontwerper voor hij classics scoorde en later blies deze Brit nog een droom in leven. Hij maakte van zijn droomland Australië zijn thuis, Leo Sayer. Wat werd er voor jou al werkelijkheid of wat wil je nog waarmaken? Nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800. Benny King is er zo om je bij te staan.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
9: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
8: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
9: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
8: Nee.
9: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
8: Ja, wel zoiets.
9: Je weet het niet, hè, mama.
10: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Embuild.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
14: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Ook open op zondagnamiddag.
15: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
15: Allee, jongen, wat is dat?
17: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
18: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Dat kinderen kunnen inspireren. Bert, ik snap het helemaal. En ook van die pijnlijke vingertoppen, dat weet ik nog van mijn gitaarlessen. Dag Anne, schrijft hij. Ik ben vroeger begonnen met gitaar, maar een beetje beschamend. Na slechts 3 lessen deden mijn vingertoppen pijn en was het al gedaan. De gitaar is toen verhuisd van mijn kamer naar de kelder. En nu mijn zoon zelf muziek maakt, kriebelt het weer. Ik hoef geen Eric Clapton te worden, maar 1 kampvuurliedje, dat zou al schoon zijn. Bert, bij deze ben je ook door mij hartelijk uitgenodigd om dat ding weer op te pakken, hè.

Met die typische country snik Tammy Wynette en Stand By Your Man. En vanuit Sint-Truiden sluit Nora aan met net als ik een voorliefde voor het Italiaans. Ik zou nog graag Italiaans leren zingen, laat ze weten. Niet spreken, zingen. Mijn vader draaide vroeger platen van Italiaanse tenoren en ik vond dat prachtig als kind. Ik zing nu alleen in de auto met de ramen dicht, maar ergens droom ik ervan om één Italiaans lied helemaal van buiten te kennen en het dus zonder schaamte te brengen. Kijk Nora, donderdag gaat het zomer naar het schijnt. Je hebt dus nog heel even om te oefenen en die ramen open te schuiven. Vurige tongen, toepasselijk. MUZIEK

niet zo'n fijn nieuws vandaag. Margriet Hermans heeft een zeldzame vorm van kanker en moet alles stoppen. In de krant reageren collega's geschrokken, maar ook heel warm. Margriet is een vechter, een vrije stem. Iemand die Vlaanderen al decennia lang aan het lachen brengt. Ook van ons, Margriet, heel veel kracht en liefde gewenst. En wat extra vitamines in de vorm van een paar ronkende classics misschien. Tavares na Sam Brown.

Tavares, Don't Take Away the Music. Ja, dat innerlijke muziekje dat ervoor zorgt dat je oude dromen weer nieuw leven in kan blazen. Zoals Luc hier voorstelt, lijkt me heerlijk trouwens. Hij schrijft, ik ben nu bijna 65 en wil toch nog eens een week terug overleven. In een bosachtige omgeving zoals toen ik 20 was. Ergens in de Ardennen stel ik me zo voor, in de winter. Maar dan deze keer niet van de rotsen naar beneden schuiven. Ja, dat kan ik me ook voorstellen, Luc. Graag de week heel huids uitdoen. Doen hè, en laat iets weten.

en de Plastic Ono Band, maar zo echt als wat, zo maken ze niet meer, hè. Imagine. Elton John mag openen na 8 uur. ABBA is er dan ook bij. The Jacksons en heel graag jouw verborgen dromen. Wat wil je nog realiseren, stiekem of niet? Of wat maakte je al waar? Of gewoon, waar wil je de draad weer oppikken? Misschien wil je wel eens jouw verhaal delen, live op de radio. Wel, ik ben er. Deel maar dus via de website of via WhatsApp kan ook tegenwoordig. Ons nummer is 0477-900-800. Heel eenvoudig. En nu gaan we naar Graceland met Paul Simon.

Crocodile Rock, nooit te laat voor een dansles natuurlijk. En te laat staat eigenlijk gewoon niet in mijn woordenboek. Dus nam ik nog niet zo lang geleden zangles. En ik heb ook heel veel zin om zo heerlijk vlot Italiaans te kunnen spreken. Allora, waar kriebelt het zo nog bij jou? Is er iets waarvan je al jaren denkt, dat zou ik nu toch eens graag leren? Wat zou je graag weer oppikken of nieuw leven inblazen? Of wat heb je zoal geriskeerd en geprobeerd in je leven? Jouw verborgen dromen en avonturen, nostalgie.plus. En gedachten lezen, als dat eens zou kunnen zijn.

Deville, Spanish, Stroll. Ja, Spaans, dat heb ik ook een jaar geprobeerd. Dat klonk heel erg goed, maar de punten waren minder. Omdat ik in dat ene jaar meer op de dansvloer dan in de boeken zat. En Els heeft een slapende droom, dat is schilderen. Anne, ik heb ooit één cursus gevolgd, vond dat heerlijk. Maar daarna kwam het leven met werk en kinderen. Nu staan er weer penselen in mijn kast, maar ik durf precies niet heel erg goed te beginnen. Dat is gewoon niks, hè. Els, dat is een beetje roest. Dat valt er zo weer af door die kwasten in de verf en op een canvas te zetten.

0: ene droom, dat ene verlangen dat je nog wil invullen, zo zou je denken. Het Songfestival winnen, dat wil toch iedereen? Niet, zelfs niet voor Sandra Kim. Ze zei ooit eens, het is nooit mijn droom geweest om zangeres te worden. Laat staan dat festival te winnen. Bij haar ging het eerder richting airhostess of iets in toerisme. Hoe dan ook, ze nam een geweldige vlucht in 86 met J'aime la vie.
1: Het beste uit de 60s,

Weer in aantocht. Net op tijd voor de Sinksefoor die zaterdag van start gaat in Antwerpen. Michel in zijn nopjes, vermoed ik. En dus kermis, ik zei bijna kersthits, kermishits in de Good Morning Show vrijdag. Jouw favoriete graag, iets als, weet ik veel, Chubby Checker, Village People, Status Quo, whatever you want, om het zomaar te zeggen. Stuur ze via nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. En vrijdag is het dan feest, of beter kermis, tussen 7 en 10 bij Tony. En hier vader en dochter in een muzikaal molentje.

Je hoort het aan onze classics. De zon is in aantocht. Tot daar op deze grijzige lentedinsdag. Dekentje, theetje, warme kousen aan je voeten, zoiets. Ik zorg dan ondertussen wel voor de stomende classics.

Tony Christie, Is This The Way To Amarillo? En wij vervolgen de weg naar jouw stoutste dromen. Nadine droomt van een solo-trip. Alleen vertrekken lijkt me spannend, maar ook heel vrij, schrijft ze. Weekendje Parijs met niemand die zegt waar te eten of hoe laat je weer aan het hotel moet zijn. En Anne, ik ben nu letterlijk nog maar één muisklik van die droom verwijderd. Klikken, Nadine, de rest volgt wel. Automatisch, zoals bij de Pointer Sisters.

zeer dansbaar ABBA en Voulez-vous en hou die dansmoves, want wij roepen de Bee Gees erbij in Your Golden Years met niks dan golden classics. Dankjewel om je verhalen en dromen zo eerlijk te delen. Dat is toch niet altijd evident, hè? Dus echt wel bedankt. Eer nog Elfenville en de OJ's over een liefde van vroeger. Maar als ik vandaag één ding leerde, is het wel dat oude liefdes altijd weer een nieuw leven kunnen krijgen.

0: Nieuwsblad Podcast.
1: Dit is een podcast van Nieuwsblad en productiehuis van Leeuwen en de Bok.
2: Je ziet het stadion, je weet dat er veel volk is. En je hebt de indruk dat je alles in slow motion ziet. Dat je het kan juist een fractie van een seconde ervoor lezen. Ik zeg trans, dat is hyperconcentratie eigenlijk. Hyperconcentratie die je brengt in een ander mentaal aspect. De beeld van Sjogan Berkan bijvoorbeeld, dat ik je daar deviëren in. Ik zou een indruk dat je je ziet vliegen, de Baltieken. Die posie die zijn mij aan het uitkapperen. Maar ik zie ze bewegen, maar ik hoor het niet. Ik zie ze. Dat is een speciaal gevoel dat je, als je dat kent, wil je het altijd hebben. Je hebt de indruk dat alles kan.

0: Dit is Go West, een special van Shotcast over het WK van 1994. Een van de meest memorabele wereldbekers. Samen met Rode Duivels van toen gaan we terug naar de United States of America.
1: The United States is honored to play host to this magnificent celebration.
0: In de brandende hitte.
2: Just bang on 100 degrees here in the Citrus Bowl.
3: We hebben daar echt afgezien.
0: Naar een toernooi waar vriendschappen worden gesmeed.
4: Maar veel muziek, veel drink, veel bier. Natuurlijk.
0: En waar jaloezie heerst.
5: Ik weet dat daar iets broeide, ja.
0: Naar matchen waar vijanden worden gemaakt.
6: Nooit ga ik hem overgeven. Nee.
0: En legendes worden geboren.
7: Dat is de oppergod vandaag.
0: Ik ben Frank Raas. Welkom bij Go West, een podcast van het Nieuwsblad.
8: Ik ben Michel Prudhomme. In 1994 was ik 35 jaar. Ik was keeper van KV Mechelen. En ik had juist getekend bij Benfica Lissabon om te gaan spelen het seizoen na de Wereldbeker.
0: Michel Prudhomme, een van de beste doelmannen uit de geschiedenis van het Belgische voetbal. Een keeper die zijn goal als een burcht bewaakt en is uitgegroeid tot een legende tussen de palen. Het is lente 1994 en Prudhomme heeft er al bij al een matig seizoen op zitten bij KV Mechelen. Maar net dat zou wel eens een trigger kunnen zijn in het voordeel van de Rode Duivels.
8: Dat was een mindere jaar voor KV Mechelen. Ik denk dat de slechtste seizoen ooit dat ik daar heb gespeeld, we eindigen achtste, denk ik. Ik had aan Fivanov gevraagd, kijk, nu onze seizoen in Mechelen dit jaar zal niks worden, dus ik ga mij voorbereiden op de Wereldbeker als je akkoord bent. Hij had mij gezegd, doe maar wat je denkt dat nodig is. Natuurlijk, Mechelen ging door, we moesten wel kampioenschap afwerken. En na de training zei ik meestal, denk ik, Wilmots en Albert, die bleven ook graag lang na de training. En we bleven nog na de training van KV Mechelen een uur of twee op het veld. Voorzetten, trappen. De trainer was al geboren op dat moment. Ik heb mezelf voorbereid voor de Wereldbeker.
9: Ik heb 3 jaar met Michel gespeeld op Mechelen en ik heb 3 jaar met Michel getraind. Als hij is in de ploeg en die andere wint de kleine oefenwedstrijd, hij kan zot worden. En hij was toch de best op die tijd. Maar hij wil altijd ook een stapje hoger. Na sommige training sessie. Waar ga je naartoe? Kom hier terug. Wat, Michel, we hebben 2 uur getraind. Kom hier. Hij staat tussen de paal en we moeten voorzet geven. Tak, voorzet. En Michel, hij pakt alles. Hij pakt alles. Ongelooflijk.
8: Je weet, ik ben maniakaal. Dus ik was al maniakaal op dat moment. Ik was 2 keer tweede beste keeper van de wereld in 89 en 90. Achter Zenga, keeper van Italië. En we speelden Wereldbeker. Dus in mijn hoofd, ik zal ze laten zien wie de best is.
0: Al 2 keer dus net niet de allerbeste. Op het WK van 1990 wou Michel Prudhomme zich dus maar al te graag bewijzen. Maar helaas.
8: Misschien te veel druk op mezelf gelegd. En daarom leer je, dat was mijn eerste Wereldbeker, daarom leer je dat je moet misschien een andere aanpak hebben voor de volgende.
0: In Amerika besluit Prudhomme het net iets anders aan te pakken. Work hard, play hard, zouden de Amerikanen zeggen. Maar misschien is ontspanning net wel de sleutel tot succes.
8: Ik heb het meer rustig aangenomen. Meer genoten, soms gaan zitten bij het zwembad met de voet in het water. Met die anderen zijn tennissen. Naar Daytona Beach geweest, naar SeaWorld en zo. Dus dat heb ik meegedaan in Amerika.

0: Ook op zo'n belangrijk toernooi is er dus tijd voor spel en plezier. En in Florida valt er heel wat te beleven. En waar trekken onze vrienden precies naartoe? Naar SeaWorld.
1: In Orca. Daar, die show deed dan. Ja, SeaWorld, daar zijn we geweest.
2: Nou, dat moet je dan graag zien. Nee, voor mij hoefde dat niet. Ik ging liever op de golfbaan een balletje slaan. Dat was leuker.
3: Een golfinitiatie. Dus we zijn daar geweest en ik heb... We hebben ballen geslagen, putting gedaan met Roger van der Sok, die een fervente golfer was. Die had gezegd, als jullie willen, een keer en we zijn geweest.
0: Delegatieleider Roger van der Sok nodigt de duivels uit om een balletje mee te slaan. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan.
3: Ik ga nooit vergeten, ik weet niet als Van der Els is of Stalins, op een moment die door een swing... En die lost de club, die gaat omhoog. Pas op. De club valt er.
4: Ja, dat was ik. Hè. Dus die vloog uit mijn handen. Hè. Ja, dat was dus te afslaan. Van zweet, ja. Geen handschoenen aan. Maar ik stond de eerste of de laatste. Hè. Dus dan wat kloppen en kloppen. En ineens, dus ik sla. En die noemt dat stik. Die schiet uit mijn handen, maar die schiet loodrecht. Hè. Dus dat was niet zo. Dus loodrecht naar boven. En ik roep, pas op! En ik...
5: Zoals Paul van Imst.
4: Al die gezichten zie ik nog zo. Allemaal zo naar mij gekeerd. Zo van, en ineens zo, paf! Die stik zo een halve meter voor die rij. Hè. Ja, dat was ook weer zo'n moment. Maar dat was puur van het zweet. En van absoluut geen talent te hebben voor het golf.
6: Dames en heren, hier in de Citrus Bowl. De Belgen zijn het veld al opgekomen om zich op te warmen. Hoewel opwarmen is dat hier wel nodig. De temperatuur die zit weer dicht bij de 100 graden Fahrenheit. Dat wil dus zeggen zo'n 35 graden Celsius. En beneden op het veld in de volle zon loopt die temperatuur zeker op tot boven de 40 graden, 45 graden. Misschien zelfs iets meer. Het wordt weer erg heet voor de spelers. Bijzonder lastig.
0: De tweede wedstrijd voor de Belgen op dit WK. België-Nederland. Een duel waar de Rode Duivels altijd naar uitkijken, samen met het publiek. Er zijn heel wat Belgische supporters afgereisd naar Orlando, maar in het stadion valt daar weinig van te merken. Tot ergernis van reporter Karel Huibrecht.
6: Nu, die Nederlanders zijn niet alleen met twee keer meer, ze zijn ook twee keer zo goed herkenbaar. En dat komt natuurlijk door dat verschrikkelijke oranje petjes, oranje t-shirts, oranje vlaggen, oranje klompen, oranje broeken, oranje lijven, oranje koppen. Alles is oranje. Het is één grote oranje zee hier, ongeveer al in het stadion en zeker ook nog erbuiten. Wij moeten het doen met zwart, geel, rood. Dat zijn drie kleuren. Daar kan je dus eigenlijk veel minder mee opvallen dan met dat scherpe oranje.
7: We hebben gespeeld al tegen Marokko. En de volgende tegenstander is Holland. Een wereldploeg, hè? Echt een wereldploeg. Wat dat daar allemaal... Winter, Koeman, De Boer, Rijkaard, Overmaars, Bergkamp, Dennis Bergkamp. Allee, dat was...
4: Maar Nederland had wel een goede ploeg, hè? Er zaten grote namen in, dus ja, ik ga niet zeggen dat we er schrik van hadden, maar het is voor België nooit evident geweest om tegen Nederland te winnen. Die gedachte heb je toch altijd in je achterhoofd, ook al hadden we ze uitgeschakeld op weg naar Mexico, wat ook een van de hoogtepunten is natuurlijk uit het Belgisch voetbal. Maar goed, we zaten wel 8 jaar later. Natuurlijk, op een WK kan er van alles gebeuren. Je kan winnen met geluk, je kan winnen met goed spelen. En als je dan van Nederland wint, dat geeft dan toch nog een ander gevoel dan winnen van ik zeg maar iets, Frankrijk of Duitsland. Omdat dat toch een beetje meer de grote rivaal is nog altijd.
0: Ondanks de winst tegen Marokko beslist bondscoach Paul van Imst om de kaarten te schudden. Tegen het sterke Nederland wil hij meer stabiliteit in de verdediging. Hij selecteert vanzelfsprekend Philippe Albert, die opnieuw mag spelen, want Albert zat de vorige wedstrijd nog verplicht op de bank, na zijn rode kaart tijdens de kwalificatiematch tegen de VTS. Tegen Nederland komen zijn kracht en talent goed van pas. Ook Emmers en Borkelmans krijgen een plek in de basis. Daardoor verdwijnen Smits, Boffin en Luc Nilis uit de ploeg.
2: Hij zat een verdediger erin. Ja, ik persoonlijk beleef een wedstrijd anders dan als je op de bank zit natuurlijk. Hè. Je hoopt natuurlijk wel dat je wint, omdat je bent op een WK samen gewoon verder te gaan.
1: Maar ik vond wel, die periode in Amerika heeft Van Imst heel veel geroteerd. Heeft nooit echt, gelijk Gitijs vroeger deed, zelfs als je bij je eigen club praktisch niet speelde, hij hield zich altijd aan zijn ploeg waar hij dus vertrouwen in had. En dat is altijd zijn sterkte bij Gitijs geweest. Maar ik had op een gegeven moment een indruk bij Paul. Je wou iedereen blij maken. En we hebben niks anders gedaan dan geroteerd. Is dat een goede geweest voor het WK? Dat weet ik niet.
0: Boffin en Ilies zijn niet tevreden. Maar volgens Karl Huibrechts zit er wel degelijk een idee achter de keuzes van Paul van Imst. De avond voor de match zit Karl op café met enkele collega's. En daar pent hij exact die opstelling neer.
7: Rijkaard speelde wat rechts in het midden. Een beetje zoals Lorenzo Stalas bij ons. Dus Frankie wat meer centraal. Boffin was een zekerheid dat hij ook zou spelen. Maar Boffin linksmidden tegen Rijkaard, ja, die kwam tot aan de heup van Rijkaard, bij manier van spreken. Was wel iets veel sneller, maar qua fysieke présence, we zijn zo aan het overleggen. En ik zeg, ik zou Stalas daar zetten. Ik zou Stalas tegen zijn voeten spelen. Want als Stalas had billen, hè, dan, ik zou Stalas daar zetten om Rijkaard op te vangen. En jouw ouders, nee, dat gaat hij nooit doen. Nee, er is geen sprake van. En de volgende morgen, ik heb op een papier mijn ploeg opgeschreven. En Frankie van der Elst is vrij. En ik kan er naartoe met mijn cameraploeg. En ik zeg, Frankie, je bent al jarenlang gewoon bij club. Lorenzo een beetje uw dekking geeft en aan uw rechterkant speelt. Nu aan de linkerkant, dat gaat wel anders zijn. Die valt stil. Je bent wel goed geïnformeerd, moet ik zeggen. Ik dacht dat niet mocht je weten. Ik zeg, Frankie, ik weet genoeg. Ik laat hier mijn ploeg zien. Ik zeg, dat is de ploeg die ik gisteravond op de toog van ons hotel heb opgeschreven. En Frankie, je ziet dat hij denkt van fuck. Ik dacht dat niet, maar ik zeg, Frankie, ik gebruik dit stuk niet. Ik zeg, maar als dat helpt om morgen goed te spelen tegen de Hollanders, ik gebruik het niet. Maar ik heb het wel aan Rieke gezegd. Maar ik, die zei hem, ja, dat zou ik ook doen, hè. Dat is logisch. Die maakte er niet veel van, hè, Rieke.
5: Die gaat dus de 117e derby der Lage Landen opgang fluiten, telt de seconde af, adem.
8: It's just bang on 100 degrees here in the Citrus Bowl. En het eerste balcontact op dit wereldkampioenschap voor Philippe Albert, die er dus in de eerste wedstrijd niet bij was. Chival op zeer opvallende rode schoenen. En een voorzet bij de tweede paal. Oh, wat scheelde dat weinig, die eerste kopbal van Weber.
0: De keuze van de bondscoach pakt aanvankelijk goed uit. Het spel gaat vlot op en neer met heel wat kansen aan beide kanten. De Nederlanders komen een paar keer zeer gevaarlijk opzetten. Komen dus bij een doelpunt. Maar in doel staat een keeper van wereldformaat, Michel Preud'homme.
9: I still think you try and test the keeper, Brian. I think you go for a fast swinger.
8: Well, let's see what he does here now. We know he's got quite a repertoire, Ronald Koeman. We know that well enough. Preud'homme down well.
10: Wanneer voel je in die wedstrijd tegen Nederland dat je in die hyperconcentratie komt?
3: Je hebt dat niet in het begin van de wedstrijd. Dat komt met de adrenaline van de wedstrijd. Dus ik heb een geluk gehad om 2, niet gemakkelijk, maar mooie reddingen te doen in het begin van de wedstrijd. 1, denk ik, Rijkaard. En een vrije trap van Koeman. Maar de vrije trap van Koeman met de nieuwe ballen. Die bal is na zijn muur getrapt en die botst juist voor mij. En je weet, je ziet de speler van Holland, dat als ik het lost, is voor het publiek flatter. Maar bijna onmogelijk om vast te houden. En ik kom bij u zo en juist botsen. En ik zeg, als je dat kan pakken, dan ben ik wel bezig.
9: But as you say, a nice comfortable take for the keeper. That'll give him something, Preud'homme. Although he's a confident keeper anyway, Brian.
8: He's a confident keeper, but he's a very tense man, I'm told. He doesn't eat on the day of the game. And the rest of the players have to jolly him along and keep him. He's a very nervous guy.
0: Preud'homme pakt de bal van Koeman klem vast. En dat is niet evident. Want om die bal is veel te doen. Er wordt gespeeld met de Adidas Questra, speciaal ontworpen voor de World Cup in de USA. Een kunstwerk versierd met sterren en planeten naar aanleiding van de 25e verjaardag van de landing op de maan. En die nieuwe Questrabal, die vliegt echt als een raket.
3: Maar kijk, wat ik elke keer heb gewonnen voor elke grote toernooi of elke Champions League daarna. Ze brengen altijd een nieuwe bal. En je krijgt de bal pas een paar weken voor het toernooi. Dus je hebt geen tijd om je aan te passen in 15 dagen. En vond ik als perfectionist te weinig. Dus daarom was ik altijd kwaad. Want je had nieuwe bal, nieuwe curve. En ja, alles was ook gemaakt om doelpunten en spektakel te zien. Hè.
11: Vokaal vanaf de tribune stroeft Oranje op dit moment de Belgen af. Maar op het veld is dat absoluut nog niet zo. Bergkamp misschien nu in rechtstreeks duel. Bergkamp! Schitterend gered door Preud'homme.
0: Ballen stoppen is één zaak, maar zelf scoren is op zijn minst even belangrijk. Weber, De Grijze en Schifo maken het Oranje defensie bijzonder lastig. En dan is er de 65e minuut. Dan gebeurt het. Mark De Grijze trapt een hoekschop.
11: De Grijze.
0: En die gaat richting verdediger Philippe Albert, die mee naar voren is getrokken.
12: Ik trap de corner en Georges gaat in de eerste zone. Pakt een bal met zijn hoofd en ik ga 1 of 2 meters vrij. En ik controle de bal met mijn borst en ja, Stan Valks. Hij wil met zijn rechter de bal trappen en dat is niet de goede voet.
13: Dat is het, ik wist het.
12: Dat gaat binnen.
13: Philippe Albert.
11: 1-0 voor de Belgen, doelpunt Albert.
13: Zijn vierde goal, een gouden goal.
12: Ja, dat wist ik dat ik zal scoren. Ja. Ik weet het, omdat als je pech had een paar maanden geleden, la roue tourne, comme on dit en français. Ik had veel pech gehad in februari en in maart. En ik wist dat de Wereldbeker heel goed zijn voor mij.
0: Of na regen komt zonneschijn. En die zon staat hoog in Orlando.
14: When you talk about great defending, that's great defending.
0: Na een slecht seizoen met een pijnlijke blessure heeft Philippe Albert tegen Nederland opnieuw het geluk aan zijn kant. 1-0 voor de Belgen, dankzij de rechtervoet van Philippe Albert.
12: En dan Michel heeft de rest gedaan. Hè. Holland, zonder Michel, dat was niet dezelfde uitslag. Hè.
11: Overmars wacht op Bergkamp. Hij legt hem klaar. Daar is Roy. Oh, hij wil er maar niet in.
3: Ik weet nog op een bepaald moment dat, ik denk dat Overmars is, die komt van rechts en die komt aan de penaltypunt. En blijf ik staan, hij doet de pas. Het is goal. Anticipeer ik de rap, hij shot direct aan de eerste paal. Dus op een moment moet je kiezen. En als je een beweging doet, moet je het doen wanneer de speler naar de bal kijkt. Dus als de speler u ziet, kan hij iets doen. Maar op het moment, juist voor het pas of de trap, gaat hij de bal kijken. En op dat moment beslis ik om te anticiperen en ik red nog juist.
11: Het mag niet, het zal niet. Vandaag in Orlando.
0: Vanaf dan start operatie Bescherm het Vaderland. Lorenzo Stales mist nog een huizenhoge kans op de 2-0. Maar het is vooral erg druk aan de overzijde. De Nederlanders creëren kans op kans. Preud'homme staat echt in een schietkraam. Geen enkele bal van Nederland belandt tegen het net. Preud'homme houdt stand en hij zet een bovenmenselijke prestatie neer.
13: Preud'homme natuurlijk. Dat is de oppergod vandaag.
0: Nederland eindigt de wedstrijd met 21 doelpogingen, België met 17.
12: Allee, als de wedstrijd nog een uur lang geduurd, 1-0 voor ons. Hè? Dat was ongelooflijk. Hè? Sinds heb ik nooit een keeper zo'n wedstrijd. Ja, misschien Thibaut. Ja. Thibaut, ja, misschien. 1 of 2 wedstrijden, ja, met zijn club en met de nationale ploeg. Ja. Ja, vergelijken Thibaut met Michel, ja, misschien.
0: Maar het is en blijft 1-0. Het staat in grote letters te lezen in de Citrus Bowl. En de dag nadien ook op de voorpagina van onze krant. Bedankt Michel, bloklettert de voorpagina van de krant Het Volk. De koning van de Citrus Bowl lezen we in het nieuwsblad. Man of the match, Michel Preud'homme.
15: Great heroes right through this Belgian side, but none more so than their goalkeeper, Michel Prudhomme, who brought off some fantastic saves. They're winners here in Orlando by 1-0.
0: Ook bij Philippe Albert, samen met Mark Wilmots, de kamergenoot van Prudhomme in Amerika, is de bewondering groot. Wilmots en Albert hebben zelfs een bijnaam voor Prudhomme. Le Parrain, the Godfather.
12: Le P. Michel was the best en dat was onze P, onze parrain. Dat is Frédéric Alleu, die kwam op Mechelen. Respect voor Michel. En Frédéric heeft gezegd, ja, het is niet Michel niet meer, het is parrain, Godfather.
1: Prudhomme die doet er een paar wereldreis. Alleen door die wedstrijd al wordt hij uitgeroepen als beste keeper van het toernooi. Hè. Maar hij was toen ook fenomenaal. Hè.
16: Vier rode duivels rond mij, dames en heren. En de eerste vraag is weer voor Frankie van der Elst. Hoe was de sfeer in de cabine?
17: De sfeer was...
16: In de kleedkamer?
17: De sfeer was opnieuw heel goed. Het was uitgelaten... Er was gezang, er was jubel.
16: Er was champagne.
17: Dat is voor straks, dat zou wel erg zijn. Ja, dus.
0: Het land staat op zijn kop en verkeert in euforie. De zege tegen Nederland wordt stevig gevierd in België. Maar ook de duivels vieren feest. En waar kan je beter champagne ontkurken dan in de plek die ondertussen is uitgegroeid tot een waar stamcafé? De Hooters. Ze weten het nog allemaal goed. Al hebben we het gevoel dat sommige herinneringen ook gewoon veilig in de Hooters gebleven zijn.
12: Veel muziek, veel drink, veel bier, tuurlijk. Budweiser, Heineken ook.
3: Als we gewonnen hadden, we kwamen terug op hotel en we hadden een paar uur vrij. En wij gingen Hooters.
12: We noemden Hooters.
2: En dan kon dat zo van die kippenboutjes. Ik herinner me nog dat de bed, het liep zo. Het vet liep zo lekker, joh. Dat weet ik nog goed.
3: Wij gingen kip met frietjes eten in de Hooters. Ik zal dat nooit vergeten, dat was onze moment. Dus we wilden winnen om naar de Hooters te gaan in plaats van altijd te eten wat we moeten
18: met de Hooters. Dat Hooters niet bekend om zijn kip met frieten.
3: Ja, maar oké, dat was ook een andere zaak. Dat was ook tof daarom. Maar voor ons was dat belangrijk om frietjes en kip te eten.
0: Iedereen had zo zijn redenen om te gaan. Maar de duivels moesten ook wel de plaatselijke horeca verkennen. Ze gingen ook vaak naar de sportsbar op de hoek, want daar was een satelliet-tv.
2: We zijn wel naar de matchen gaan kijken. Op ons dinges konden we het niet pakken. In ons kamer konden we de zender niet nemen. Door ESPN.
4: Zo. Maar dat deden we wel inderdaad om het voetbal te zien.
2: Op Pol was ook mee. Hè?
4: Ja, op Pol.
2: Niet altijd, maar dat was ook soms mee. Ja.
4: En dat was met de fietsen zeker? Of was dat dan?
2: Ja, dat was een Noord, nog een straat.
4: Ja, dat is ook erbij.
2: Met de fiets dat was nog een keer naar de McDonald's wat verder.
0: Ja, en op die satelliet-tv valt nog meer te zien.
12: Ik heb foto gezien, ik heb beeld gezien. En Bouillon na de wedstrijd tegen Holland was... De kleine van Bouillon, ja, ongelooflijk. Mijn vader heeft nooit tegen mij gezegd dat ik een goede voetballer was, maar tegen mijn moeder zei ik altijd wat een match heeft hij gedaan. Dat is ongelooflijk.
0: Met twee overwinningen tegen Marokko en Oranje haalden de Belgen 6-6. En daarmee zijn de Rode Duivels al zeker van een plek in de achtste finales. Er mag gedroomd worden, want de weg naar een langer verblijf in het toernooi lijkt wagenwijd open te liggen. De derde wedstrijd die tegen Saudi-Arabië moet een formaliteit zijn. Maar niets is minder waar. Juist die wedstrijd zal alles overhoop gooien.
19: Alles kapot gemaakt, hè. Allee, alles.
2: Ja, toch wel, hè.
19: Dat is misschien overdreven gezegd, maar dat is de doodsteek geweest in ons toernooi.
20: Wil je niets missen van Nieuwsblad Podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.